0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: Het is 3:00, goeienacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hoël Demir gezegd in De Wereld Vandaag op Radio 1. Vanaf vandaag, 1 september, zijn al heel wat hervormingen van kracht. Maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee Demir die veranderingen doordrukt. De minister verdedigt haar aanpak, want de onderwijskwaliteit moet opnieuw omhoog.
2: De afgelopen 20 jaar zijn we helaas heel veel achteruit gegaan op allerhande testen. Internationaal, maar ook Vlaams. En dan heb je natuurlijk als minister van Onderwijs niet veel keuze. En dan moet je wel een aantal hervormingen doen. Want uiteindelijk gaat het wel over kinderen. Het gaat over hun toekomst. En ik vind dat je dan niet snel genoeg kunt gaan. Dus in die zin was het echt wel nodig om een aantal hervormingen die nu morgen van start gaan, om dat te laten doorgaan.
0: Zo zijn er vanaf het nieuwe schooljaar minder vrije dagen en minder examendagen. Een van de meest zichtbare hervormingen zijn de taal heldklassen. Kinderen die onvoldoende Nederlands kunnen, krijgen daar intensieve taallessen. Vanaf donderdag laat de Europese Unie voorlopig geen pluimvee en rundvlees meer toe uit Brazilië. De Europese Commissie wil garanties dat Brazilië de gezondheidsvoorschriften naleeft. Het land is in mei al geschrapt van een lijst van landen die wel de EU-regels naleven tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In de VS stapt de minister van het leger op. Dan Driscoll heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Driscoll wou het leger moderniseren, maar kwam vaak in conflict met defensieminister Pete Hegseth, bij wie de focus vooral ligt op een strijdmacht die loyaal gehoorzaamt aan de regering Trump. Daarbij zijn in relatief korte tijd heel wat militaire leiders vervangen. Het Witte Huis geeft geen officiële reden voor het vertrek van Driscoll, maar zegt wel dat hij goed werk heeft geleverd. Zeker 11 mensen zijn omgekomen in India bij een ontploffing in een fabriekje waar voedzoekers en ander vuurwerk werden gemaakt. Bij de dodelijke slachtoffers zijn 8 kinderen. Door de knal zijn enkele huizen naast de fabriek ingestort. In die woningen vielen de meeste slachtoffers. Volgens lokale media werkte de productielocatie al sinds 2024 zonder een geldige vergunning. Het blijft op de meeste plaatsen droog en minstens 15 graden vannacht. Straks een dag met afwisselend wolken en opklaringen. Plaatselijk is nog een buitje mogelijk, maar tegen de avond is het overal droog. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De Tijdloze.
3: Dit is De Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4:00. Een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prateren van vooruit gezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt de Prateren. We moeten ons aanpassen en weerbaarder worden.
3: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos, ook daar zijn we bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer, ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen, waar het soms wel warmer is. De Verenigde Staten, Australië, heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning in een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
2: Bijna 30 jaar na de moord op rapper Tupac Shakur heeft een Amerikaanse rechtbank iemand in die zaak veroordeeld. Dwayne Davis, voormalig lid van een straatbende, is door de jury schuldig bevonden aan moord. Volgens de aanklagers organiseerde hij de aanslag en leverde hij het wapen. Waarschijnlijk was hij niet degene die schoot. De succesvolle rapper Tupac werd op 7 september 1996 beschoten vanuit een auto aan een stoplicht. Hij overleed 6 dagen later. Op 25-jarige leeftijd. Dwayne Davis, nu 63 jaar, is de eerste die in die zaak is veroordeeld. Hij kan levenslang krijgen. De andere verdachten in de zaak zijn al overleden. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Tomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En vanavond rond 6:00 treedt Sisu Bergs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. Dale Sanders voltooide gisteren de Appalachian Trail, goed voor meer dan 3500 kilometer. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht. Volgens zijn eigen telling is hij 71 keer gevallen. Sanders had het record al eerder. Hij stapte de tocht al eens toen hij 82 was. 4 jaar later werd hij ingehaald door een andere wandelaar, maar nu, op zijn 91ste, is hij dus opnieuw recordhouder. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag bij maximaal 21 graden. In het noorden en het oosten van het land kan er nog een buitje vallen, maar geleidelijk wordt het overal droog. Morgen en donderdag meestal bewolkt met soms wat lichte regen of motregen en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen trekken vanaf vandaag weer naar school. Voor de scholen verandert er heel wat. De kleuter- en lagere scholen moeten gespreid over 4 jaar bijna 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. Dat is wat leerlingen moeten kennen en kunnen. In het tweede leerjaar komen aparte taalklassen. In het secundair onderwijs zijn de pedagogische studiedagen afgeschaft en zullen er ook minder evaluatiedagen zijn. Vandaag wordt overigens al meteen een volwaardige lesdag en dat zal ook het geval zijn voor de laatste schooldag. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaamse minister van Klimaat, Melissa de Pratere, van Vooruit gisteravond toegegeven in de afspraak op Canvas. Ons land had deze zomer te kampen met verschillende hittegolven en er stierven tijdens die periode ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moeten we een nieuw hitteplan hebben, zegt minister de Pratere.
1: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Deze zomer zijn we natuurlijk gepasseerd. We moeten ons echt veel weerbaarder maken.
0: In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstromingen afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbuien veranderde een beek in een modderstroom. De voorbije dagen zijn zowat 80 mensen gered met een helikopter. Volgens de autoriteiten is nu nog 1 persoon vermist. De overstromingen hebben zware schade toegebracht aan bruggen, wandelroutes en kampeerplaatsen. In de Verenigde Staten is Duane Davis schuldig bevonden aan de moord op hip-hop-legende Tupac Shakur, nu 30 jaar geleden. De beroemde rapper werd op 7 september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. De rechter in Las Vegas las het verdict voor.
2: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Duane Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
3: Yes.
0: Duane Davis was destijds lid van een straatbende. Hij is nu 63 en riskeert levenslang. Hij heeft wel al aangekondigd dat hij in beroep gaat tegen de uitspraak. En de Chinese webwinkel Shein is bij zijn beursgang meteen 9% onderuit gegaan. Het aandeel had een introductieprijs van iets meer dan $6 en zakte meteen naar ongeveer $5. Shein staat bekend om zijn spotgoedkope kleding. Bij de beursgang stond het gewaardeerd op $26 miljard. 4 jaar geleden was dat nog 100 miljard. Maar Shein is in waarde gezakt, onder meer door Amerikaanse importheffingen. Het weer, de dag begint grijs, daarna komen zon en wolken. Hier en daar is een bui mogelijk. Later om de dag overal droog en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dit is de Tijdloze.

0: de tijdloze.
1: Het is 6:00. Goedemorgen.
2: Zo'n 1,2 miljoen leerlingen gaan straks weer naar school. Het is 1 september, de start van het nieuwe schooljaar in Vlaanderen. En er zijn heel wat nieuwe dingen. Zo zijn er nieuwe doelen in de kleuter- en de lagere scholen voor wat de leerlingen moeten kennen en kunnen. In het tweede leerjaar komen er aparte taalklassen en in het secundair onderwijs mogen de scholen niet meer zo meer vrij afgeven en zijn er minder evaluatiedagen. Joran is net afgestudeerd als leerkracht en gaat lesgeven in het zesde leerjaar in het Klavertje in Wenduinen, de school waar hij zelf als kleuter ook is gestart.
3: Heel veel collega's nu heb ik zelf nog gehad als juf. Het is natuurlijk een ander gegeven, maar ze zijn eigenlijk heel open. Allee, ze stellen je direct op je gemak, waardoor het niet meer aanvoelt alsof je hun leerling bent. Je hebt meteen het gevoel dat je echt gewoon een collega bent als een ander.
2: De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat zegt Vlaams minister van Klimaat Melissa de Pratere. De voorbije zomer waren er verschillende hittegolven en stierven er tijdens die periode ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is ook het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moeten we een nieuw hitteplan hebben, zegt minister de Pratere.
4: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over de prijs in uw winkelkar, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Deze zomer zijn we natuurlijk gepasseerd. We moeten ons echt veel weerbaarder maken.
2: In de Verenigde Staten is Dwayne Davis beschuldigd aan moord op Tupac Shakur. De beroemde rapper werd op 7 september 1996, 30 jaar geleden, verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. Dwayne Davis was lid van een straatbende, is nu 63 jaar en riskeert ook levenslang. Op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks zich vlot geplaatst voor de tweede ronde. Hij versloeg een Chileen in 3 sets. Het werd daar 6-3, 6-4 en 6-2. Een andere landgenoot, Rafael Collignon, is al uitgeschakeld. Hij had 5 matchballen tegen de Amerikaanse wildcard-speler Sebastian Corsi, maar hij kon het niet afmaken. Ons landgenoot verloor uiteindelijk in 5 sets. En het wordt een overwegend droge eerste schooldag met zon en wolken die elkaar afwisselen. Heel lokaal nog een bui in het noorden of het oosten bij zo'n 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden dan.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
1: Hé, hey, maar die lust die ook, hè?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Medi-market.
2: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
5: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
4: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
5: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
4: Ja, tuurlijk.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: De tijdloze.
11: Het is 7 uur. Goedemorgen.
12: Het nieuwe schooljaar begint. 1,2 miljoen leerlingen in Vlaanderen gaan weer naar school vandaag. En er zijn heel wat nieuwe dingen dit schooljaar. Zo zijn er nieuwe doelen in het kleuter- en het lager onderwijs voor wat de leerlingen moeten kennen en kunnen. In het tweede leerjaar komen er aparte taalklassen en in het secundair onderwijs mogen de scholen niet zomaar meer vrij afgeven en zijn er ook minder evaluatiedagen. En deze leerkrachten zijn er klaar voor.
13: Ik geef les in bijzonder onderwijs, dus wij hebben heel veel aandacht voor het acclimatiseren. Hè? Dus een hele rustige opstart toe wij in de voormiddag.
14: Het is eindelijk de eerste schooldag en daar keek ik al lang naar uit. Dus ik ben blij dat het eindelijk zover is en dat we er samen kunnen aan beginnen.
15: Het feit dat de leerlingen bijvoorbeeld niet meer later mogen komen, een uurtje later, of ook niet vroeger naar huis mogen gaan, dat geeft wel wat stress. Hoe gaan we dat opvangen? Maar op zich denk ik wel dat we er klaar voor zijn.
12: Ja, vandaag wordt trouwens al meteen een volwaardige lesdag en dat zal ook het geval zijn voor de laatste schooldag. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat zegt Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Prater. Deze zomer waren er verschillende hittegolven en er stierven tijdens die periode ruim 1700 mensen meer dan normaal. En dat is trouwens ook het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moeten we een nieuw hitteplan hebben, zegt minister de Prater.
16: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos, ook daar zijn we bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En het blijkt ook uit studies van deze zomer, ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen. Waar het soms wel warmer is, de Verenigde Staten, Australië. Heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning en een zorgvoorziening.
12: De site van de vroegere autofabriek van Audi in Vorst is verkocht. Anderhalf jaar geleden, nadat de laatste auto er van de band rolde, is de site overgenomen door de industriële heilengroep. Het wil de Audi City overvormen tot een bedrijventerrein waar 3000 mensen kunnen werken. Dat is evenveel als er vroeger bij Audi werkte. Het is niet bekend hoeveel de heilengroep betaald heeft voor de Audi City. In de Verenigde Staten is bijna na 30 jaar iemand veroordeeld voor de moord op de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Het is een voormalig lid van een straatbende. De man, Dwayne Davis, zou de moord georganiseerd hebben en de wapens hebben geleverd, zegt de jury, maar hij heeft hem niet neergeschoten. Hij is intussen 63 en riskeert levenslang. De uitspraak over de straf volgt op 13 oktober. En Tadej Pogacar is met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Hij viel zaterdag zwaar in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Dokters vonden een sleutelbeenbreuk, een halswervelbreuk, een hersenschudding en ook vele schrammen. Pogacar blijft nu nog enkele dagen in het ziekenhuis, zodat ze zijn toestand kunnen opvolgen. Maar het is niet duidelijk wanneer hij weer zal kunnen koersen. Het wordt een overwegend droge eerste schooldag, met zon en wolken die elkaar afwisselen. Heel lokaal nog een bui in het noorden of het oosten, bij zo'n 22 graden. Morgen en donderdag, vaak bewolkt met soms ook een beetje lichte regen en dan halen we 24 graden al.
10: De tijdloze staat op.
11: Joris Hessels.
4: Bijzonder goedemorgen. Fijn dat je luistert. Laat ons september samen op gaan knallen. Of je nu naar school moet of niet, energie is altijd welkom, denk ik. Laat maar eens weten welke plaat je wakker mag maken. Dit zijn de Ramones met Rock'n'Roll High School. Goedemorgen.
11: De tijdloze.
10: De tijdloze.
11: De tijdloze staat op.

Ja, het geluid dat op menig speelplaats zal weer klinken. Het geluid van spelende kinderen om de eerste schooldag vandaag in de verf te zetten. Ramones en Rock'n'Roll High School. Alle geluk voor al wie begint aan de ochtendshift en al wie klaargemaakt moet worden voor die vermaledijde school. We hebben iets te vieren. We hebben een feestvarken in de muziekwereld, want Barry Gibb van Bee Gees wordt vandaag 80 jaar. Hij is uiteraard tekstschrijver voor de band die hij met zijn broers had. Maar, en dat wist ik niet, hij schreef ook voor artiesten als Celine Dion, Michael Jackson en Dolly Parton. Alice in the Stream bijvoorbeeld is onder andere van zijn hand. En voor zijn bijdrage aan de muziek werd hij ook geridderd, onze Barry. Dus Sir Barry Gibb, een heel gelukkige verjaardag vandaag van de tijdloze. En Danske is op zijn plaats. Dit zijn Bee Gees, You Should Be Dancing. Goedemorgen, welkom.

voor iedereen die energie nodig heeft op deze 1 september. Munich en Editors. Je luistert naar de tijdloze ochtend voor goede muziek natuurlijk. En ook voor een dagelijkse portie Beatles. Wel, jij vraagt en ik draai, voilà.

0: Ja, blij dat de vier van Liverpool er ook bij zijn. Met een geruststellende gedachte, we can work it out. En The Beatles, wil je mij ook laten weten welke plaat je wakker mag maken? Dan mag je mij dat altijd laten weten via de tijdloze op VRT Max. Zet je schrap, want die outfield komt eraan.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw? Ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Sun Gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
7: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
8: Ja. Wie zit daarop te wachten?
6: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
11: Zottekes? Wakko?
10: Gek! Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
12: De tijdloze.
13: De tijdloze.
12: De tijdloze staat op.

Een goedemorgen namens die Outfield, namens mezelf. Ook aan Steven die stuurt via de VRT Max-app. En al wie luistert naar de tijdloze op deze 1 september. De eerste schooldag. Succes aan iedereen die alweer door die ellende moet. Goed, over ellende gesproken. Deze zomer is de muziekwereld wat belangrijke figuren verloren, zoals producer William Orbit bijvoorbeeld. Een man die platen gemaakt heeft met U2, Britney Spears en Blur, maar die ook Madonna een nieuw geluid gegeven heeft. Samen hebben ze de goede plaat Ray of Light gemaakt en dat heeft Madonna weer helemaal relevant gemaakt op dat moment. Dus daarom, om hem te eren, deze Ray of Light en Madonna. Een zeer goede morgen. Fijn dat je luistert.

0: Stevie Wonder en Uptight, Everything's Alright. Ik ben heel blij voor Stevie Wonder en ik hoop voor u hetzelfde.
1: De tijdloze staat op.
0: Goedemorgen, Reinold.
2: Goedemorgen, Joris.
0: Is everything alright met jou?
2: Ja, tot nu toe wel, ja.
0: Oké.
2: Okay. En met jou?
0: Ja, prima, dankjewel. Heel goed. Ik ben heel blij dat ik hier mag zijn en dat ik leuke platen mag spelen voor de luisteraars van De Tijdloze. En dus ook voor jou. Reinold, wat brengt de dag vandaag?
2: De dag brengt... Ik ben onderweg naar het Kortrijkse om twee mensen gelukkig te maken die op reis gaan. Dus ik doe luchthavenvervoer.
0: Ah!
2: Services.
0: Jij bent een taxichauffeur, maar voor de iets geprivilegeerderen onder ons.
2: Ik ben een taxichauffeur met strijken.
0: Heel goed. Reinold, je gaat nu naar Kortrijk. Je brengt die mensen naar de luchthaven. En moet je dan nog mensen wegbrengen? Want hoeveel mensen breng je zo weg op een dag?
2: Ja, ik doe toch 20.000 kilometer per maand. Dus ja, dat zijn er redelijk wat.
0: Ja.
2: Maar daar zit van alles tussen.
0: Ja.
2: Vannacht om 2 uur had ik een muzikant die ik afgezet heb, die vanavond in de AB moet optreden en zo. Dus er zit van alles tussen.
0: En is dat toevallig iemand van de Waterboys die vanavond in de AB spelen?
2: Dat is toevallig een gastoptreden. Dat is toevallig een gastoptreden bij de Waterboys.
0: Dat meende jij niet. Reinold, ben ik hier aan het bellen met een taxichauffeur van iemand die met de Waterboys gaat spelen vanavond?
2: Nee, ik ben aan het bellen met een privéchauffeur van iemand van de Waterboys.
0: Is dat echt waar?
2: Het was wel grappig. Ja, maar het was wel grappig. Even, ja.
0: Ja, tuurlijk. Alle tijd als je zo'n verhaal hebt.
2: Het was normaal voorzien dat hij alleen kwam.
0: Ja.
2: Maar hij had nog iemand bij.
0: Ja.
2: En dus ik krijg met een BMW 745 sedan en hij had nog iemand bij. En hij had plus 4 gitaren bij, 4 koffers en een banjo.
0: Wauw.
2: Dus dat moest allemaal in mijn wagen. Dus 2 personen, 4 gitaren, een banjo en 4 koffers in een BMW 745 hybride.
0: En dat allemaal om 2 uur vannacht?
2: Ja, nee, heb ik hem afgezet aan de Amigo in Brussel aan het hotel.
0: Maar, okay.
2: Maar je had dat moeten zien, dus van voor koffers, van achter koffers. Zij zaten van achter dan met die gitaren op hun helemaal.
0: Ja.
2: Helemaal in eigen dak. Ik zeg alleen, de big stars zitten in mijn wagen.
0: Heerlijk. Je hebt die mensen veilig thuisgebracht of veilig op hotel gebracht?
2: Het was mijn fout, het was verkeerd doorgegeven. Normaal had het een minivan moeten geweest zijn.
0: Okay.
2: Enfin, maar het was super sympathiek. Ik heb nog een goede pourboire gehad ook. Amerikanen zijn zo. Die zijn oppervlakkig, maar die geven wel veel drinkgeld.
0: Ah, heel goed. Dus dan kan jij je kinderen ook weer eten geven vanavond. Lieve Reinold.
2: Mijn kinderen zijn al lang thuis uit, Joris.
0: Ah ja, dus geen eerste schooldag voor hen. Maar wel misschien voor hun kinderen dan.
2: Ik heb 9 kleinkinderen, waaronder Maurice, Remy, Alix enzovoort.
0: Bij deze.
2: Die zijn allemaal.
0: Al die kleinkinderen verdienen een goede eerste schooldag van een opa. Lieve Reinold, ik heb het gevoel dat wij nog uren kunnen praten, maar ik heb nog 1 plaat nodig om jou wakker te maken. Wat mag dat zijn?
2: Ja, ik heb 2 lievelingsplaten eigenlijk. Dat is
0: zeg
2: One Day Like This van Elbow.
0: Ja.
2: One Day Like This van Elbow. Of Killing in the Name of van Rage Against the Machine. Maar ik vind dat voor de eerste schooldag van fuck you, I won't do what you tell me.
0: Ja, misschien moeten we daar nog eventjes mee wachten met die fuck you. Laat ons gewoon One Day Like This van die geweldige Elbow. Zullen we dat draaien? Lieve Reinold, dank je wel. Wees voorzichtig onder de baan en ik heb het gevoel dat ik jou nog ga bellen dit seizoen. Dikke merci om aan de lijn te komen. Voorzichtig, hè?
2: Veel succes met je programma, Joris.
0: Dikke merci, Reinold. Yo, merci.
2: Ik houd van jou.
0: Merci, man. Yo.
1: De tijdloze staat op.

0: Elbow en One Day Like This. En dat was het zeker ook voor Reinhold, de taxichauffeur zo net. Die zomaar eventjes een waterboy veilig heeft afgezet in Brussel vannacht. Wil jij ook een wakker maakplaat aanvragen? Dat kan allemaal. Laat het gewoon weten via de tijdloze op VRT Max. Of via de VRT Max app. En nu gaan we luisteren naar een favoriet uit de tijdlijst 100 van Nederlandse actrice Soendos.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
3: Op wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Meer tijd met je kinderen nodig?
5: Wie niet weg is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
4: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
6: Nog een keer, nog een keer!
4: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
7: Het is uw linkeroor hier, hè.
8: En uw rechteroor.
7: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
8: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
7: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
8: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
7: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
8: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
7: Ja, ja. Het kan anders.
9: De tijdloze.
10: 1 uit de 100.
11: Hallo, mijn naam is Soendos El Amadi. En mijn favoriete song uit de tijdloze 100 is... Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Want zodra ik dat hoor, ga ik helemaal los. En losgaan is het allerlekkerste op aarde.

0: De Tijdloze live.
1: Terechte favoriet uit onze tijdloze 100 van Sundos. Deze Smells Like Teen Spirit en Nirvana. Deze zomer heeft heel veel muzikaals opgeleverd, maar jammer genoeg ook wel wat mensen ontnomen. Bonnie Tyler bijvoorbeeld, die had al langer gezondheidsproblemen, maar die is uiteindelijk deze zomer toch gestorven op 75-jarige leeftijd. Ze is onsterfelijk geworden evenwel door haar Total Eclipse of the Heart. Maar deze Welsche zangeres wil ik toch alle eer geven met een ander nummer. Een nummer dat eigenlijk de soundtrack zou moeten zijn elke keer als je de deur uitgaat. Dus als je nu gewoon één actie doet, dat mag iets heel klein zijn, dan geef ik jou een soundtrack mee. Ben je klaar? Echt? Oké, dan gaan we eraan beginnen. Voilà, dit is hem helemaal. Holding Out for a Hero en Bonnie Tyler. Een zeer goeiemorgen.

En we hebben onze dagelijkse portie The Doors ook gekregen in de vorm van Love Her Madly. En dan nu, ja... De komst van een band, een tijdloze band, The Waterboys. Ze brengen hun iconische plaat vanavond in de AB, Fisherman's Blues. Dat gaan ze integraal brengen. Het album dat hen een nieuw geluid gaf. Van rock gingen ze naar folk. Met heel sterk die Ierse invloed die je voelt. Luister maar naar de titeltrack van dat album. Ik laat u nog eens meegenieten van The Waterboys en Fisherman's Blues. En wie allemaal vanavond gaat, heel veel plezier.

0: Sad Planet, Evil Superstars. En op deze trieste planeet gaan we nog een uurtje door. Dus blijf luisteren, want Pink Floyd staat klaar na het nieuws. Tot straks.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Hey, die van ons die lust en alles. Hè. Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
4: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
5: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
4: En heb je de stekker ingestoken?
5: Nu werkt het. Merci.
4: Graag gedaan.
3: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
6: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting. En maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De tijdloze.
7: Het is 8 uur. Goedemorgen.
8: De eerste schooldag gaat bijna beginnen. Straks gaan meer dan 1,2 miljoen Vlaamse kleuters, kinderen en tieners weer naar school. En er zijn heel wat nieuwe dingen dit schooljaar. Zo zijn er nieuwe doelen in het kleuter- en het lager onderwijs voor wat de leerlingen moeten kennen en kunnen. In de gemeentelijke basisschool Het Kompas in Sint-Gilles-Oise in Oost-Vlaanderen is juf Els benieuwd hoe dat zal zijn bij haar in het derde leerjaar.
9: Het is allemaal een beetje nieuw en anders, maar we voelen toch wel dat de lat omhoog moet, zullen we maar zeggen. Als ik het vergelijk, voor het derde leerjaar moeten mijn kinderen echt wel heel wat meer kennen, dus het zal toch wel een bepaalde aanpak vereisen die anders is. Dus ja, het zal ook mij doen groeien, zal ik maar zeggen.
8: Ja, verder komen er ook nog andere nieuwe zaken. Zo is er ook in het tweede leerjaar een aparte taalklas voorzien. En in het secundair onderwijs mogen de scholen niet zomaar meer vrij afgeven en zijn er ook minder evaluatiedagen. De site van de vroegere autofabriek van Audi in Vorst is verkocht. Anderhalf jaar nadat de laatste auto er van de band rolde, is de site overgenomen door de industriële heiliggroep. Het wil de Audi-site omvormen tot een bedrijventerrein waar 3000 mensen kunnen werken. Dat is evenveel als er vroeger bij Audi werkte. Het is niet bekend hoeveel de hele groep betaald heeft voor de site. De groep legt uit wat ze daar willen doen.
10: We zijn eigenlijk op zoek naar een diverse groep bedrijven. We staan open voor heel veel industriële spelers. Dat kan gaan van productiebedrijven, logistieke spelers, de KMO'er, zeker en vast. We zijn ook van plan om een opleidingscentrum te voorzien op de site.
8: Het zal een kleine 10 jaar duren voor de site helemaal klaar is. Als je in Frankrijk vanaf vandaag kleren koopt bij een grote webwinkel, dan betaal je daar een extra tax voor fast fashion. Dat zijn goedkope kleren die snel worden weggegooid of naar de tweedehandswinkel gaan. Frankrijk wil dat soort kleding minder aantrekkelijk maken. En daarom mag er voortaan ook geen reclame meer voor worden gemaakt. De tax die raakt vooral bedrijven die enorme hoeveelheden kleren verkopen en veel daarvan zitten in China. Ze komt bovenop de bestaande belasting voor pakjes van buiten de Europese Unie. In Nepal in Azië zijn 4 lichamen van arbeiders teruggevonden in de tunnels die door de overstromingen van vorige week zijn ondergelopen. Er zouden nog zeker 600 vermisten in die tunnels zijn. Reddingswerkers bleven al sinds lucht naar binnen pompen voor mogelijke overlevenden, maar de kans wordt steeds kleiner dat ze de vermisten levend zullen terugvinden. Er zijn intussen ook al meer dan 950 doden geteld na de zware overstromingen in Nepal en Tibet. Nog 4400 mensen zijn vermist, onder wie ook vele toeristen. En op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks zich vlot geplaatst voor de tweede ronde. Hij versloeg een Chileen in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Rafael Collignon is al uitgeschakeld. Hij had 5 matchballen tegen de Amerikaanse wildcard-speler Sebastian Cornsey, maar hij kon het niet afmaken. Ons landgenoot verloor uiteindelijk in 5 sets. Het wordt een overwegend zonnige en droge eerste schooldag. Heel lokaal kan er een bui vallen in het noorden of het oosten bij zo'n 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden.
1: De tijdloze staat op.
7: Joris Hessels.
0: Goedemorgen. Terwijl je je klaarmaakt voor school of onderweg bent naar je werk, geef ik je de perfecte soundtrack. Tijdloos is die en vooral heel waar. Pink Floyd met Another Brick in the Wall, part 2. Goedemorgen.
7: De tijdloze.
1: De tijdloze staat op.

Pink Floyd en Another Brick in the Wall, part 2. Voor iedereen die naar school vertrekt, heel veel succes. En iedereen die kinderen moet afzetten, heel veel sterkte ook bij al die emoties die jullie zullen overvallen. Je hoorde het al in het nieuws, iets helemaal anders. Er is een doorbraak en een uitspraak in de zaak rond de moord op rapper Tupac Shakur. Die is ongeveer op 7 september 1996 doodgeschoten of beschoten. Op de strip in Las Vegas. En 30 jaar later is Duane Davis veroordeeld. Niet voor de moord zelf, maar voor de organisatie en voor het leveren van de wapens. Toch heel straf na al die tijd, toch een veroordeling. En voor ons nog eens gewoon een reden om Tupac te draaien met California Love. Goedemorgen. California.

0: Ja, zover zijn we nog niet. The Dark of the Matinee, maar je hoorde wel Franz Ferdinand.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1999.
0: Jawel, deze week duiken we in het Golden Year 1999. Het jaar van de uit de hand gelopen Woodstock-reunie. En ook wel de première van de Broadway musical Mamma Mia. Maar het is ook het jaar dat we kennis maken met een witte rapper uit Detroit. Die zijn alter ego aan de wereld toont. En noemt zichzelf Slim Shady. En alle, maar dan ook echt alle heilige huisjes worden gesloopt. Er wordt niemand gespaard. Iedereen moet eraan geloven. Luister maar naar deze My Name Is Eminem uit 1999.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1999.

0: Ja, je weet ondertussen wat zijn naam is. Eminem heeft zijn naam aan de wereld getoond. En vooral zijn alter ego. En dat was in het jaar 1999. Met die My Name Is. Die komt uit de plaat Slim Shady LP. En de rest is geschiedenis. Goed, dat komt uit ons Golden Year 1999. Maar hoe goed ken jij dat jaar? Dat is de vraag die ik stel aan jou. En die parate kennis wordt getest straks in een quiz. De Goud of Fout quiz. Ik ga dat straks dus eens testen. En misschien kan jij wel een DAB Plus radio winnen. Wat moet je daarvoor doen? Wel gewoon goud plus je telefoonnummer sturen via de tijdloze op 14 Max. En dan kan je meespelen. Doe dat gewoon.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Samen aan tafel.
3: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
2: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.

So Lonely en The Police. En ik hoop dat je goed wakker bent. En als je niet goed wakker bent, dan ga ik jou gewoon het komende uur nog wakker maken of wakker houden liever. Ik weet, het is 1 september vandaag, maar laat ons toch nog eens terugkijken op een geweldige festivalzomer en vooral een tijdloze festivalzomer. En een datum die met stip in mijn agenda stond was 5 juli, de dag dat de frontman van Talking Heads, David Byrne, op Werchter komt spelen, of kwam spelen liever. Door omstandigheden is mij dat dus niet gelukt. Dat was heel erg balen. Maar gelukkig is er VRT Max, die zo lief zijn om alles mooi op te nemen en in beeld te brengen, zodanig dat mensen zoals ik, die er niet bij waren, toch nog het gevoel krijgen dat ze er toch bij waren, op een of andere manier. Dus laten we nog eens teruggaan naar die dag. De dag dat David Byrne Rock Werchter in brand stak met deze Psycho Killer bijvoorbeeld. Goedemorgen.

Star Sailor. Begin oktober komen ze met een hele hoop strijkers nog eens naar ons land. En dan gaan ze die Four to the Floor zeker spelen. Dat is beloofd. 1 september is niet alleen de eerste schooldag. Het is ook de eerste keer, of de eerste dag, dat de Ferris Brothers voortaan door het leven zouden gaan als In Excess, een band die later dankzij de charismatische Michael Hutchence een plaats in de muziekgeschiedenis zou krijgen. Ik geef u met heel veel plezier op deze 1 september Disappear van In Excess. Ik hoop dat u het leuk vindt.

0: Disappear and In Excess hoorde je. En wij gaan jouw kennis eens testen over dat Golden Year 1999. We spelen straks goud of fout en jij kan nog meespelen. Gewoon raden welk nummer uit het Golden Year 1999 komt en dan win je een DAB Plus radio. Dus stuur nu goud plus je telefoonnummer via de tijdloze op VRT Max en dan kan je dus meespelen. En die radio tot jouw bezit rekenen. Ik kan bijna niet meer spreken.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes? Wakko?
3: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
5: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
6: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
8: De tijdloze.
9: De tijdloze staat op.

0: Red Hot Chili Peppers met Californication uit het gelijknamige album uit 1999. Ons Golden Year. En over dat Golden Year gesproken, we gaan quizzen.
1: De tijdloze Golden Years. Goud of fout?
0: Ja, dat is de vraag. Dat is de vraag helemaal. Bart, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Joris.
0: Ja, hoe gaat het jongen?
2: Ah, goed jong, heel goed. Ja, we zitten op het werk, maar ik zit klaar voor te quizzen.
0: Ah, heel goed. Ben heel blij. Ja, er hangt veel van af. Je kan een DAB Plus radio winnen als je het goed of goud hebt. Het is heel simpel. Het gaat over het Golden Year 1999. Heb jij iets met dat jaar?
2: Oh, speciaal niks, maar ja, de kinderen waren toen heel klein, dus zo herinner ik mij. Ze waren 2 en 4 jaar en dus die waren wel heel enthousiast. Dat leven in huis. Dus muziek was zo meer achtergrondmuziek. Terwijl dat in de jaren 80 echt luistermuziek was. Maar we hebben het wel meegemaakt. Ja.
0: Ah, zeer goed, zeer goed. Die kinderen zijn ondertussen wat ouder. Dus die eerste schooldag is niet meer aan hen besteed?
2: Nee, er is al een kleinkind. Maar dat is al te klein om naar school te gaan.
0: Oké. Je zit er tussenin. Maar jij zit op je werk.
2: Absoluut.
0: En je gaat de quiz spelen. Ik ga het eventjes heel kort uitleggen. We hebben een nummer klaarstaan uit het jaar 1999. Maar we hebben ook twee nummers die niet uit dat jaar komen. Ik ga ze alle drie na elkaar laten horen. En jij moet na die drie liedjes kiezen welk liedje volgens jou uit het Golden Year 1999 komt. Ben je daar klaar voor?
2: Zeker en vast.
0: Ja, dus ik ga jou die drie nummers na elkaar geven. En daarna, dan mag je het zeggen wat het nummer is volgens jou. Oké, dan ga ik het nu laten horen.
1: De tijdloze Golden Years. Goud of fout?

0: Ja, stuk voor stuk dijken van platen. Heb je ze herkend, beste Bart? De
1: ja,
0: platen.
1: Allemaal herkend, maar ja, we weten welk jaar, dat is een andere vraag.
0: Dat is, nog
1: een,
0: ja, dat is natuurlijk de opdracht van dit spel. Ik zal jou een beetje helpen met de titels en met de uitvoerders. We hoorden No One Knows van Queens of the Stone Age. We hoorden Iris van Goo Goo Dolls. En we hoorden

0: de onnavolgbare Coolio met Gangsters Paradise. En ja, nu is de vraag, welk nummer is uit ons Golden Year 1999 en is dus goud? Het antwoord verwacht ik van jou. Tussen welke platen gaat het voor jou?
1: Ja, het is alle drie, het is wat gokken, maar ik heb zo gevoel en wat ik best plaats bij 99 is het tweede.
0: Okay.
1: Maar echt, ik ben totaal niet zeker. Hoor.
0: En dan bedoel je Iris van Goo Goo Dolls?
1: Ja,
0: voor alle duidelijkheid?
1: Iris Goo Goo Dolls. Ja,
0: Okay. En dat is niet Queens of the Stone Age en ook niet Coolio?
1: Nee, ik denk dat die ouder zijn, maar ik ben ook niet zeker.
0: Amai,
1: ik denk dat ze een beetje ouder zijn.
0: Nee, goed. Dan komt nu het moment dat ik jou met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vraag. Is dit jouw definitieve antwoord?
1: Maar ja, hè. Ja.
0: Oké. Okay. Jij kiest voor Iris en Goo Goo Dolls.
1: Ja.
2: Goud!
0: Jawel, Bart. Je bent... de eerste schooldag levert jou gewoon een DAB Plus radio op, omdat je het goed en goud had. Iris en Goo Goo Dolls, heb je iets met dat nummer?
1: Nee, niet speciaal. Nee, totaal. Nee, ik ken het, maar op te luisteren van achtergrondmuziek zo, niet speciaal. Nee.
0: Maar je wist
1: ik hoorde daarnet David Byrne en dat was meer mijn muziek.
0: Maar er komt nog veel tijdloos lekkers aan. Maar nu krijg je dus, of je het nu wel of niet, die Iris gewoon in je bak geschoven. Iris van Goo Goo Dolls uit 1999. Voor alle mensen die aan het luisteren zijn, zing maar gerust mee, want het is zo'n nummer dat iedereen wel op een of andere manier kan meezingen. Jij, heel veel plezier met je DAB Plus radio. Dank je wel om mee te spelen, Bart. En een hele fijne dag daar op het werk.
1: Oké, dank je wel.
0: Jo, salut, Bart.
2: De tijdloze
3: Golden Years
2: 1999.

Goo Goo Dolls en Iris uit 1999. Bart die had het juist geraden tot zijn eigen verbazing. Het levert hem een DAB Plus radio op. Wil jij ook meespelen? Wel, luister dan gewoon morgen rond deze tijd ook naar De Tijdloze Staat op. En dan kan je ook gewoon zoiets winnen. Gewoon via VRT Max laten weten. Dit is Dancehall Days.

0: Dancehall Days en Wang Chung, dat was mijn laatste vandaag. Maar wees gerust, je gaat niet zonder tijdloze muziek zitten. Want Blondie staat klaar en James Brown en The Who. Veel plezier bij de tijdloze.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Prysun Gold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault. De tijdloze.
7: Het is 9 uur. Goedemorgen.
8: Iedereen gaat weer naar school. Ja, voor meer dan 1,2 miljoen Vlaamse kleuters, kinderen en tieners is de eerste schooldag een half uurtje geleden begonnen. Deze leerlingen van de basisschool De Duizendpoot in Meerhout in de Antwerpse Kempen hebben er heel veel zin in.
9: Ik zit bij meester Dieter en bij meester Pop in het vierde leerjaar. Het is superleuk om naar school te gaan, want we hebben vriendjes gemist. Mevrouw Sjeflies, ik denk dat ze een strenge, maar ook wel een hele goede juf gaat zijn dit schooljaar voor mij. En ik denk dat het een heel leuk schooljaar gaat worden, maar weer snel voorbij gaat. En ik heb er eigenlijk keiveel zin in.
8: Bij Brussels Airlines wil de christelijke vakbond staken. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf morgen opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen. En daarvoor zou het personeel verplicht worden ingezet. Terwijl dat in het verleden altijd vrijwillig was. Er zijn heel wat personeelsleden die niet naar Israël willen vliegen, zegt de christelijke vakbond.
10: Enerzijds omwille van de veiligheidssituatie voor het personeel. Dus het is een heel onstabiele regio. Het personeel voelt zich totaal niet veilig om deze vluchten uit te oefenen. En uiteraard is er ook het ethische morele aspect, dat we van het vakbond niet akkoord zijn dat er commerciële vluchten uitgevoerd worden naar een land waar dan een genocide aan de gang is, waar dat verschrikkelijke mensenschendingen plaatsvinden.
8: De staking geldt enkel voor personeelsleden die naar Tel Aviv moeten vliegen en dus niet voor andere vluchten. In Oekraïne zijn verschillende doden en gewonden gevallen na Russische luchtaanvallen op de hoofdstad Kiev. Onder meer bij een raketaanval op een treinopslagplaats zijn al zeker 7 mensen omgekomen. Op een andere plek in de stad zijn door Russische bombardementen ook 3 kinderen gedood. Rusland zegt dat het alleen militaire doelwitten heeft geviseerd. Oekraïne heeft ook enkele aanvallen uitgevoerd, onder meer in de regio die aan Finland en Estland grenst. Letland heeft gevechtsvliegtuigen gestuurd tot aan de grens om het luchtruim te beschermen. En bij de zware overstromingen in Nepal en Tibet in Azië zijn er nu al meer dan 1000 doden geteld. En nog 4400 mensen zijn vermist, onder wie ook vele toeristen. Door de overstromingen zijn tunnels onder water gelopen waar arbeiders aan het werken waren. Er zijn 4 lichamen intussen gevonden. Nog over 600 mensen daar. Is er nog niks geweten of ze nog leven. De kans wordt wel elke dag kleiner dat ze hen dus ook nog levend zullen terugvinden. Het wordt een overwegend droge en ook redelijk zonnige eerste school. Heel lokaal kan er nog een bui vallen, vooral in het noorden en het oosten van het land, bij zo'n 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt, met soms wat lichte regen en tot 24 graden dan.
6: De tijdloze.
7: De tijdloze.
6: De tijdloze.
7: De tijdloze.
6: Niet kapot te krijgen.

0: Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
2: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
3: Het effect voel je direct.
2: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
4: Lotto is op zoek naar een neus.
5: Oh? Een neusbegot.
4: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
6: Of thee in India.
4: En die graag rondneust in dure boutiques.
6: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
7: C'est
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Samen aan tafel.
9: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
8: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
10: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
11: Ah ja?
10: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
11: Hé, maar die lust die ook, hè?
10: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
13: Krevel. Leef beter. Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
14: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
15: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
14: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
16: De tijdloze
17: Golden Years.

0: Dit is de Tijdloze. De Tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
0: De Tijdloze.

0: Bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
3: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
7: De tijdloze.
8: Niet kapot te krijgen, gelijk men in de Ramonne zou zeggen.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
2: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.

0: tegen de start.
1: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
3: Goed? Zottekes? Wakko?
2: Jack. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar 599 euro. Mediamarkt.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
5: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
4: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
5: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
4: Aha, oké.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: De tijdloze.
8: Het is 10 uur. Goedemorgen.
9: Bij Brussels Airlines dreigt de christelijke vakbond met een staking. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf morgen opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen. En daarvoor zou het personeel verplicht worden ingezet, terwijl dat in het verleden altijd vrijwillig was. Er zijn heel wat personeelsleden bij Brussels Airlines die niet naar Israël willen vliegen. En de staking geldt voorlopig enkel voor personeelsleden die naar Tel Aviv moeten vliegen en dus niet voor andere vluchten, zegt de christelijke vakbond.
10: Het idee is niet dat er collectief alle vluchten zullen verstoord worden. Het idee is eigenlijk dat mensen die een Tel Aviv-vlucht op hun planning hebben staan en die het echt niet zien zitten om die vlucht uit te voeren, dat die zich op de dag van hun vlucht het werk kunnen neerleggen en zich voor die dag kunnen beroepen op een stakingsvergoeding.
9: De kleuterlagere en de middelbare scholen in Vlaanderen zijn er weer aan begonnen. Voor meer dan 1,2 miljoen kinderen en tieners is het de eerste schooldag vandaag. In de gemeentelijke basisschool Het Kompas in Sint-Geliswaas in Oost-Vlaanderen hebben de meeste leerlingen er toch wel zin in.
11: Ik heb heel veel zin in het school. Omdat ik een lieve juf heb en leuk mijn vriendjes terugzien en leuk spelen.
12: Wel om iedereen terug te zien, maar niet omdat ze vroeg opstaan is. Dat is wel spannend.
13: Mijn juf Els, ik vind die ook heel leuk.
9: Het grote drugsproces Costa zal grotendeels opnieuw gedaan worden. Eind juli werden 51 mensen veroordeeld voor de grootschalige invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel. Allemaal hadden ze een maand de tijd om in beroep te gaan. 43 van hen hebben dat ook gedaan en zij zullen voor het Hof van Beroep in Antwerpen moeten komen. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstroming afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbuien veranderde een beek in een modderstroom. De voorbije dagen zijn zo'n 80 mensen gered met een helikopter en nu is er nog één iemand vermist. Het wordt een overwegend droge, zonnige eerste schooldag vandaag. Heel lokaal nog een bui mogelijk in het noorden of het oosten bij zo'n 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en dan halen we 24 graden.
7: De tijdloze.
8: De tijdloze.
7: De tijdloze.
8: De tijdloze.
7: Niet kapot te krijgen.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
5: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
4: Krevel. Leef beter.
6: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Samen aan tafel.
9: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
8: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunch Garden.
10: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
11: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
12: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
13: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
10: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
15: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
14: Ah ja?
15: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
14: Hé, maar die lust die ook, hè?
15: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1999. Deze week staat het Golden Year 1999 centraal op de tijdloze. En in februari van dat jaar beleeft Lauryn Hill een Grammy-avond om nooit meer te vergeten. Ze is als eerste vrouw ooit genomineerd in 10 categorieën en gaat uiteindelijk met 5 Grammys naar huis. Onder andere met de award voor beste nieuwe artiest en de grote hoofdprijs Album of the Year voor de Miss Education of Lauryn Hill. En dat allemaal met haar allereerste soloalbum na de Fugees. Wat een plaat, wat een artieste. Lauryn Hill.
2: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1999.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taigo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsjeblieft.
1: Wat blieft?
0: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
8: Zottekes, wakko.
7: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: De tijdloze. Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of... je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
11: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Elke weekdag van 7 tot 9 op DAB Plus en op VRT Max.
10: Elke weekdag dus, hè.
12: Everybody be cool, this is a robbery!
13: Any of you fucking pricks, move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
2: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
1: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
2: Je hebt morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch Hartland.
1: Oh, maar kijk, ja, eens, ja. Aan. Kijk eens aan.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Rijd wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
10: Rijd wat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De tijdloze.
12: Het is 11 uur. Goedemorgen.
13: Een groot drugsproces zal grotendeels opnieuw gedaan worden. Eind juli werden 51 beklaagden veroordeeld voor de grootschalige invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel en allemaal hadden ze een maand de tijd om in beroep te gaan. 27 van hen hebben dat ook gedaan, vertelt de rechtbank.
14: Dit betekent eigenlijk dat de zaak opnieuw wordt behandeld voor het Hof van Beroep en dat ook het nieuwe strafrecht van kracht is. Wat zal betekenen dat het Hof geval per geval zal moeten gaan kijken welke wet de meest gunstige is voor de beklaagden, want zo is die overgangsregeling voorzien. Het zijn dus de raadsheren van het Hof die dat geval per geval gaan moeten toetsen en moeten beslissen welke wet van toepassing is.
13: Bij Brussels Airlines dreigt de christelijke vakbond met een staking. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf morgen opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen en daarvoor zou het personeel verplicht worden ingezet, terwijl dat in het verleden altijd vrijwillig was. Er zijn heel wat personeelsleden ook bij Brussels Airlines die daar niet naar Israël willen vliegen, zegt de vakbond. De staking geldt enkel voor personeelsleden die dus naar Tel Aviv moeten vliegen en dus niet voor andere vluchten. Een deel van het schoonmaakpersoneel van de Antwerpse gemeentescholen hebben vanmorgen actie gevoerd tegen besparingen van de stad. Er verdwijnen bijna 20 jobs en heel wat schoonmakers krijgen ook minder werkuren. En dat zal gevolgen hebben, zegt de christelijke vakbond.
15: Dus er gaat waarschijnlijk minder grondig gepoetst worden. Eigenlijk, de schoonmakers moeten meer rondlopen en kijken of het echt vuil is. En als het echt vuil is, dan mogen ze kuisen en anders dan moeten ze doorlopen. Er zijn ook verschillende taken die gaan doorgeschoven worden, waarschijnlijk naar de leerkrachten, terwijl die zelf al zeer overbevraagd zijn.
13: En er is in Genk verkoopt van zijn verdediger Zakaria El Houati. De Marokkaanse rechtsachter gaat voor ongeveer 10 miljoen euro naar Hamburg SV, een club uit de Duitse Bundesliga. El Houati won vorig seizoen nog de ebbenhouten schoen. Het wordt een overwegend droge en zonnige dag. Heel lokaal nog een bui in het noorden of het oosten bij 22 graden. En morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en 24 graden dan.
16: De tijdloze.
17: De tijdloze.
18: De tijdloze.
19: Niet kapot te krijgen.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code Yellow!
2: Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh? Een neus begot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiques.
4: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
5: C'est
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
4: Ah ja?
6: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick and mix.
4: Hé, maar die lust die kooks, hè?
6: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes, wakko.
0: Jack. Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt. Samen aan tafel.
7: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
8: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Dus ook voor klanten?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 90.

0: Dit is De Tijdloze.
1: De Tijdloze Tribute Festival.
2: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
0: De Tijdloze.

0: bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: De tijdloze. Oh, niet kapotte kruigen, gelijk dat we in Lindelbeek zeggen. The world is

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
2: Meer tijd met je vrienden nodig?
3: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
2: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
3: Ching ching!
2: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Knaldi! Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
5: De tijdloze.
6: Het is 12 uur. Goedemiddag.
7: Het grote Costa drugsproces zal grotendeels opnieuw gedaan worden. Eind juli werden 51 beklaagden veroordeeld voor de invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel. Allemaal hadden ze een maand de tijd om in beroep te gaan en 26 beklaagden hebben dat ook gedaan. En ook het parket ging in beroep, vertelt de rechtbank.
8: Dit betekent eigenlijk dat de zaak opnieuw wordt behandeld voor het Hof van Beroep en dat ook het nieuwe strafrecht van kracht is. Wat zal betekenen dat het Hof geval per geval zal moeten gaan kijken welke wet de meest gunstige is voor de beklaagden. Want zo is die overgangsregeling voorzien. Het zijn dus de raadsheren van het Hof die dat geval per geval gaan moeten toetsen en moeten beslissen welke wet van toepassing is.
7: Jongeren die geplaatst werden in een jeugdinstelling kunnen daar vanaf nu ook een diploma behalen voor de lessen die ze daar volgen. Eerder konden ze daar al opleidingen volgen, maar die telden niet mee om een officieel schooldiploma te krijgen. Maar vanaf vandaag is er voor alle jeugdinstellingen één overheidsinstelling die het onderwijs daar organiseert. En die lessen tellen dan ook mee in het reguliere onderwijs wanneer de jongeren opnieuw vrijkomen. Dat is erg belangrijk, zegt Ellen Duik van de Vlaamse gemeenschapsinstellingen. Zij organiseren die lessen.
9: Nu het een echte school wordt en de lessen ook officieel allemaal meetellen, zal het voor de jongeren ook veel meer het gevoel geven van we gaan naar een echte school, dit zijn echte lessen en hopen we dat het soms minder als misschien verloren tijd zal aangevoeld worden.
7: In Overasselt in Nederland is een grote politieactie aan de gang. Afgelopen nacht viel er een dode bij een schietpartij. Twee politieagenten raakten ook gewond. De politie heeft intussen al verschillende verdachten gearresteerd. Op beelden die de krant De Telegraaf in handen kreeg, is te zien hoe een grote groep personen met zware wapens door Overasselt trok. Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. In de Antwerpse Noorderkempen heeft wolvin Emma het gezelschap gekregen van een mannelijke wolf. Dat is in het verleden al eerder gebeurd, maar nu lijkt het erop dat deze wolf van plan is om te blijven. Daarom is het belangrijk dat veehouders in de regio een wolfwerende omheining plaatsen, zegt Koen van Muilen van het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
10: Als er een roedel gevormd wordt, dan heeft Limburg ons geleerd dat in zeker de periode waarin de welpen nog jong zijn en geen eigen voedsel kunnen zoeken, de ouderdieren makkelijker kiezen voor een makkelijke prooi en dat ze dan makkelijker overgaan tot het aanvallen van klein vee.
7: Na Racing Genk verkoopt verdediger Zakaria El Ouadi. De Marokkaanse rechtsachter gaat voor ongeveer €10 miljoen naar Hamburg SV, een club uit de Duitse Bundesliga. El Ouadi won vorig seizoen nog de Ebbenhouten schoen. Deze namiddag zon en wolken met kans op wat lichte regen en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en dan tot 20 graden.
11: De tijdloze.
12: De tijdloze.
11: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
7: Oh,
9: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl. Op u kan ik rekenen.
9: Lidl. Dat kan tellen.
10: Van medische kosten tot heo-vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
11: De tijdloze.
12: Dit komt uit de jaren 60.

0: De Tijdloze. Golden Years.
1: 1999 is ook het Golden Year waarin Joost Zwegers er eindelijk is met de eerste single van Novastar. 3 jaar nadat hij Hummels Rock Rally wint. Wrong klinkt meteen als een klassieker. Melancholisch, melodieus, een tikje Brits misschien, maar gewoon van hier. Het knappe is dat zowel alternatieve als mainstream radio het nummer omarmt. En precies daarin zal Novastar jarenlang ontzettend sterk blijken. Mooie popsongs maken die bijna overal passen. Dat kan hij wel, onze Joost Zwegers. Dit is Wrong van Novastar.
2: De Tijdloze.
0: Golden Years.
2: 1999.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
3: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: De tijdloze.
5: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of... je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
6: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
5: Elke weekdag dus, hè.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: De tijdloze.
0: Het is 1 uur. Goedemiddag.
2: Jongeren in een jeugdinstelling kunnen daar ook een diploma halen. Jongeren die geplaatst werden in een jeugdinstelling kunnen daar vanaf nu ook een diploma behalen voor de lessen die ze daar volgen. Eerder konden ze daar al opleidingen volgen, maar die telden niet mee om een officieel schooldiploma te krijgen. Maar vanaf vandaag is er voor alle jeugdinstellingen één overheidsinstelling die het onderwijs daar organiseert. En die lessen tellen dan ook mee in het gewone onderwijs wanneer de jongeren opnieuw vrijkomen. Dat is erg belangrijk, zegt Ellen Duik van de Vlaamse gemeenschapsinstellingen die die lessen organiseren.
3: Nu het een echte school wordt en de lessen ook officieel allemaal meetellen, zal het voor de jongeren ook veel meer het gevoel geven van we gaan naar een echte school, dit zijn echte lessen en hopen we dat het soms minder als misschien verloren tijd zal aangevoeld worden.
2: Ons land zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie. Nochtans was de deadline vandaag. In dat plan moet staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen. Maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Dat ons land nog geen plan indient is onbegrijpelijk, zegt Greenpeace Belgium.
4: Dat is een pure blamage, hè, omdat de afgelopen zomer getoond heeft hoe belangrijk een gezonde natuur is. Een gezonde natuur die zorgt voor verkoeling tijdens hittegolven, maar die zal ook een extra buffer bieden voor overtollig water wanneer we meer en meer helaas ook extreme regenval gaan zien. Dus in deze tijden van klimaatcrisis is het niet belangrijk maken van natuurherstel echt onbegrijpelijk.
2: In Overasselt in Nederland is een grote politieactie aan de gang. Afgelopen nacht viel er een dode bij een schietpartij. Twee politieagenten raakten ook gewond. De politie heeft intussen al verschillende verdachten opgepakt. Op beelden bij de Telegraaf is te zien hoe een grote groep personen met zware wapens door Overasselt trekt. Er zou zeker één huis beschoten zijn en het dorp is bijna helemaal afgesloten, zegt NOS-journalist Hendrik Willem Hofs.
5: Alle wegen zijn afgezet in het gebied rondom het pand waar het om zou gaan. De politie is nog volop bezig met onderzoek rondom het huis. Ook het gebied wordt nog bekeken. Ook in een maïsveld wordt nog gekeken. En ook in de omgeving is de politie dus nog steeds op zoek naar die mannen die op die beelden van de Telegraaf te zien zijn. Het zijn eigenlijk on-Nederlandse beelden. Mexicaanse toestanden, zei iemand.
2: Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. En in Noorwegen legt de nieuwe Noorse koning Håkon de VIII rond deze tijd de eed af voor het parlement. Hij is dan echt officieel de nieuwe koning van Noorwegen. Hij volgt zijn vader, koning Harald, op die vorige week vrijdag overleden is. Harald werd 89. Vanaf vandaag kunnen de Nooren een week lang de kist van de overleden koning groeten in de paleiskapel. Deze namiddag zon en wolken met kans op wat lichte regen en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en dan tot 20 graden.
1: De tijdloze.
6: Niet kapot te krijgen.

0: verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes, wakko.
2: Check. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
4: De tijdloze Golden Years.

0: de Tijdloze. De Tijdloze Tribute Festival.
1: 5 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
0: De Tijdloze.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
8: Renault. Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
9: Ah ja?
8: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
9: Hé, maar die lust die kooks, hè?
8: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nog voor je kan denken...
13: Pas op voor die borduur!
12: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
14: Nee, schat, het is meun.
12: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
13: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
12: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
15: En mijn broer zijn scheve tanden.
12: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
16: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Code Yellow!
0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
9: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
17: Zoals we dan in Gent zouden zeggen, niet kapot te krijgen.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
7: De tijdloze.
8: Het is 2 uur. Goedemiddag.
9: Een man is hersendood na steken van hoornaars. Een man van 60 uit Ninoven is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden werd aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Dat schrijft het laatste nieuws en de familie bevestigt dat. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp, maar hier werd het slachtoffer tientallen keren gestoken en kreeg hij een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar ligt sindsdien in coma. Volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en wordt de medicatie stopgezet. Ook in Kluisbergen, in de Vlaamse Ardennen, moesten dit weekend 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze gestoken waren door hoornaars. Ons land zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie. Nochtans was de deadline vandaag. In dat plan moet staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen. Maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. En de plannen die al op tafel liggen in ons land zijn ook onvoldoende, zegt Bon Beter Leefmilieu.
10: Dat is echt een gemiste kans, want natuurherstel is economisch gezien een interessante investering en is ook broodnodig voor onze volksgezondheid. Meer bomen in steden gaat zorgen voor koeling, een betere bodem gaat zorgen dat we weerbaarder zijn tegen wateroverlast. Dus natuurherstel zou echt een prioriteit moeten worden. Maar we zien vandaag dat er getreuzeld wordt en dat wat voor ligt onvoldoende is.
9: In Waregem in West-Vlaanderen is er vanmiddag het traditionele paardenevenement Waregem Koersen. Er worden 35.000 bezoekers verwacht. Voor de verschillende paardenraces is er in totaal een prijzenpot van bijna 600.000 euro, een record. Vorig jaar zijn er 2 paarden gestorven op Waregem Koersen. Het parcours is nu aangepast om de veiligheid te verhogen, zegt de organisatie.
11: We hebben een aantal hindernissen veranderd. En dat heeft te maken dat de snelheid van de paarden geëvolueerd is. En op dat vlak, bij de analyse die we vorig jaar gemaakt hebben, we hebben 2 hindernissen aangebracht dat we gaan bekijken zijn in het buitenland. We hebben gesproken met specialisten die dagelijks bezig zijn met hindernisrennen. Dus ik denk dat we de nodige aanpassingen gedaan hebben die we moesten doen.
9: In Overasselt in Nederland is een grote politieactie aan de gang. Afgelopen nacht viel er een dode bij een schietpartij. 2 politieagenten raakten ook gewond. De politie heeft intussen al verschillende verdachten opgepakt. Op beelden bij de Telegraaf is te zien hoe een grote groep personen met zware wapens door Overasselt trekt. Er zou zeker 1 huis beschoten zijn en het dorp is bijna helemaal afgesloten, zegt NOS-journalist Hendrik Willem Hofs.
12: Alle wegen zijn afgezet in het gebied rondom het pand waar het om zou gaan. De politie is nog volop bezig met onderzoek rondom het huis. Ook het gebied wordt nog bekeken. Ook in een maïsveld wordt nog gekeken. En ook in de omgeving is de politie dus nog steeds op zoek naar mannen die op die beelden van de Telegraaf te zien zijn. Het zijn eigenlijk on-Nederlandse beelden. Mexicaanse toestanden, zei iemand.
9: Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. En in Noorwegen heeft Håkon de VIII de eed afgelegd voor het parlement. Hij is nu officieel de nieuwe koning van Noorwegen. Håkon is 53. Hij volgt zijn vader koning Harald op, die vorige week vrijdag overleden is. Harald werd 89. Vanaf vandaag kunnen de Nooren een week lang de kist van de overleden koning groeten in de paleiskapel. Zon en wolken met kans op wat lichte regen en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en dan tot 20 graden.
0: De tijdloze.
8: De tijdloze.
0: De tijdloze.
7: Niet kapot te krijgen.

0: tijdloze.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
8: Goedemiddag Van den Borre met Sofie.
9: Ja, hallo. Zeg, mijn Migrogolf werkt niet.
8: En heb je de stekker ingestoken?
9: Nu werkt het. Merci.
8: Graag gedaan.
7: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
10: De tijdloze.
11: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1999. A little bit of Monica in my life. En de rest zingt iedereen vanzelf mee. Lou Bega staat in juli 1999 zes weken op één in België met Mambo No. 5. En het strafste, de basis van het nummer is al een halve eeuw oud. Bega gebruikt een instrumentaal nummer van de Cubaanse bandleider Pérez Prado uit 1949. Hij zet er dan zijn eigen tekst bovenop en surft perfect mee op de Latin-gekte van eind jaren 90. Denk aan Ricky Martin, Enrique Iglesias en plots dus ook een Duitser met Mambo No. 5.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1999.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes? Wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
2: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer.

0: tijdloze.
1: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... Ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
2: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
1: Elke weekdag dus, hè.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu, -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Lotto is op zoek naar een neus.
7: Oh? Een neusbegot.
6: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
6: En die graag rondneust in dure boutiques.
4: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
8: C'est
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
10: Renault. Samen aan tafel.
11: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
10: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
12: Nog voor je kan denken.
10: Pas op voor die een borduur.
12: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
13: Kom dat nu niet doen.
12: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor.
13: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
12: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
14: En krijg ik roze blokjes?
12: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
15: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
16: Schat, ik zie je graag.
17: Ja, maar?
16: Maar nee, geen maar.
17: Oh.
16: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
18: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
19: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
18: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
20: De tijdloze.
21: Het is 3:00. Goedemiddag.
22: Een man is hersendood na steken van hoornaars. Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden werd aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp, maar de man uit Ninove werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Wespenkenner en verdelger Dominique Soete is niet verrast dat dit gebeurt.
23: We zien in Frankrijk jaarlijks 14 doden door aanvallen van Aziatische hoornaars. Het was hier eigenlijk al wachten totdat ook eens de eerste doden zou vallen. Afhankelijk van hoeveel steken dat je krijgt, krijg je heel veel gif binnen of weinig gif. En afhankelijk, als je daar slecht op reageert, kun je dus dood gaan eraan.
22: Ook in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen moesten dit weekend 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze gestoken waren door hoornaars. Op deze eerste schooldag hebben medewerkers van het project Broodtoos Nodig voor meer dan 1500 leerlingen in Vlaanderen een gezonde lunch klaargemaakt. Veel leerlingen gaan naar school met te weinig eten of een niet zo voedzame maaltijd in hun brooddoos. Isabella Koer van Broodtoos Nodig.
24: Heel veel scholen geven aan dat ze toch wel wat problematieken zien op school. De niet voedzame brooddozen, leerlingen die niet ontbeten hebben, leerlingen die geen fruit mee hebben. Dus scholen die zelf aangeven dat ze heel graag er wel iets willen aan doen. Ervoor zorgen dat er toch een soort van vangnet is op school en ons project ondersteunt hen dat om een aanbod te voorzien op hun school.
22: In de Antwerpse Noorderkempen is een mannelijke wolf gezien bij Wolvin Emma. En het lijkt erop dat deze wolf van plan is om te blijven. Daarom is het belangrijk dat veehouders in de regio een wolfwerende omheining plaatsen, zegt Koen van Muilen van het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
25: Als er een roedel gevormd wordt, dan heeft Limburg ons geleerd dat in zeker de periode waarin de welpen nog jong zijn en geen eigen voedsel kunnen zoeken, de ouderdieren makkelijker kiezen voor een makkelijke prooi en dat ze dan makkelijker overgaan tot het aanvallen van klein vee.
22: En in Nepal zijn al meer dan 1000 doden geteld na de plotse overstromingen van vorige week. In de autonome regio Tibet aan de Chinese kant van de grens zijn er nog altijd maar 16 dodelijke slachtoffers gemeld. Er zijn ook nog bijna 4500 mensen vermist. Critici zeggen dat China het aantal doden en vermisten bewust zou onderschatten. In China zijn ook 10 mensen bestraft met boetes en mogelijk korte gevangenisstraffen, omdat ze hadden gezegd dat er waarschijnlijk veel meer doden zijn gevallen dan officieel gemeld wordt. Deze namiddag zon en wolken met kans op wat lichte regen en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en dan tot 20 graden.

0: De Tijdloze.
1: Goedemiddag. De Tijdloze Tribute Festival.
0: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
1: De Tijdloze.
2: Hi.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
3: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
7: Ah ja?
6: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in Pick & Mix.
7: Hé, maar die lust die ook, hè?
6: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
9: De tijdloze. De tijdloze. Dit komt uit de jaren 90.

0: Oh, those Russians.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
2: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
5: Amai.
7: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, op wie kan ik rekenen?
7: Lidl, dat kan tellen.
8: De tijdloze.
9: Zoals dat wij in Hasselt zeggen, echt niet kapot te krijgen.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
2: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
3: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
4: Renault. De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: De tijdloze.
6: Het is 4 uur. Goedemiddag.
7: Vandaag wordt het nieuwe strafwetboek ingevoerd. Dat vervangt het oude strafwetboek dat bijna 160 jaar oud was. De bedoeling is om ons strafrecht moderner, logischer en humaner te maken. Philip Heijmans legt uit hoe dat moet gebeuren.
8: Voortaan worden misdrijven in 8 niveaus onderverdeeld. Niveau 1 zijn de lichtste misdrijven, zoals laster of klein vandalisme. Daarvoor zal je nooit meer een celstraf kunnen krijgen. Niveau 8 zijn moord, doodslag op een familielid of genocide. En daarop staat levenslang. Een belangrijk principe is wel dat een celstraf de laatste mogelijkheid wordt. Een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen en alleen als het niet anders kan, zal iemand in de gevangenis belanden. Anderzijds wordt het strafwetboek soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld, en er komen nieuwe misdrijven zoals ecocide, ernstige schade toebrengen aan het milieu.
7: Vandaag is ook het gerechtelijk jaar officieel gestart. Niet alleen dat nieuwe strafwetboek betekent extra werk voor de magistraten. Bart Willocks, de eerste voorzitter van het Hof van Beroep in Antwerpen, vraagt ook meer aandacht voor artificiële intelligentie bij justitie. Want er zijn opvallend meer advocaten die dat al gebruiken. Maar voor magistraten bestaan er nog geen richtlijnen. En die zijn dringend nodig, zegt hij.
9: Dit heeft wel degelijk impact. Wat we zien is dat er meer conclusies worden neergelegd. Dat zijn de schriftelijke stukken van advocaten. En vooral dat die alsmaar langer worden. Dus dan spreken we over honderden of soms duizenden bladzijden. Dat betekent natuurlijk voor ons een heel pak extra werk. Nu, u moet weten, voor magistraten, ja, wij kunnen dit op dit moment nog steeds niet gebruiken. Ik bedoel voor dossiers, om een dossier te laten samenvatten, om een tijdslijn te maken. Ja, dat kunnen we allemaal nog niet op dit ogenblik.
7: In Overasselt in Nederland is de politie nog altijd op zoek naar verschillende daders van een schietpartij afgelopen nacht. Er viel 1 dode, 2 politieagenten raakten ook gewond. De politie heeft al meerdere verdachten gearresteerd. Op beelden is te zien hoe een grote groep mensen gemaskerd en gewapend door Overasselt trok, zegt NOS-verslaggever Hendrik Willem Hofs.
10: Als je daar goed naar kijkt, dan zie je dat even na 4 een grote groep van meer dan 30 personen met capuchons, met bivakmutsen, met zware wapens op weg is naar die woning. En voor die woning staat een auto. En als de eerste van die groep bij die auto aankomen, dan wordt er geschoten op die auto. Daarna is er ook nog een vuurgevecht geweest met de politie, waarbij dus die 2 agenten gewond zijn geraakt.
7: Het huis werd eerder ook beschoten. Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. En in Brandenburg, in het oosten van Duitsland, zijn zelfgemaakte bommen gevonden bij een verdeelstation voor elektriciteit. In dat station wordt elektriciteit uit een nabijgelegen centrale op het elektriciteitsnet gezet. Een van de bommen ontplofte en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. De andere explosieven ontplofte niet. Het Duitse energiebedrijf gaat uit van een poging tot een aanslag. Er is nog kans op een bui in het oosten, maar vanavond en vannacht blijft het meestal droog. Minima rond 15 graden. Morgen gedeeltelijk bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Tot 21 graden dan.
5: De tijdloze.
1: De tijdloze.
5: De tijdloze.
1: De tijdloze.
5: Niet kapot te krijgen.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
3: Yellow! Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes? Wakko!
3: Gek! Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
6: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
5: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
10: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
12: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Echt, een heel jaar.
1: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
15: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: De Tijdlozen. Golden Years.
1: 1999. We duiken deze week het tijdloze muziekjaar 1999 in. 30 jaar na het originele Woodstock probeert de organisatie die magie opnieuw te creëren. Maar van Peace and Love is al snel weinig te merken. Zo'n 400.000 mensen zitten op een snikhete luchtmachtbasis. Water is schaars en ook peperduur. En de frustraties lopen hoog op dat Woodstock Festival. Tijdens de set van Limp Bizkit spoort Fred Durst het publiek aan om alle opgekropte woede los te laten. En de sfeer is dan al explosief. Break stuff.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
2: 1999.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Knaldi! Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
5: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
7: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
6: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
7: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
6: Aha, oké.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
10: De tijdloze.
11: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... Ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
12: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
11: Elke weekdag dus, hè.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
2: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: De tijdloze.
5: Het is 5:00. Goedemiddag.
6: Vandaag wordt het nieuwe strafwetboek ingevoerd. Dat vervangt het oude strafwetboek dat bijna 160 jaar oud was. De bedoeling is om ons strafrecht moderner, logischer en humaner te maken. Philip Heijmans legt uit hoe dat moet gebeuren.
7: Voortaan worden misdrijven in 8 niveaus onderverdeeld. Niveau 1 zijn de lichtste misdrijven, zoals laster of klein vandalisme. Daarvoor zal je nooit meer een celstraf kunnen krijgen. Niveau 8 zijn moord, doodslag op een familielid of genocide. En daarop staat levenslang. Een belangrijk principe is wel dat een celstraf de laatste mogelijkheid wordt. Een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen en alleen als het niet anders kan, zal iemand in de gevangenis belanden. Anderzijds wordt het strafwetboek soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld, en er komen nieuwe misdrijven zoals ecocide, ernstige schade toebrengen aan het milieu.
6: Het gerechtelijk jaar is vandaag weer officieel gestart. De 5 procureurs-generaal houden dan een plechtige openingstoespraak. Onder meer de invoering van dat nieuwe strafwetboek betekent meer werk voor magistraten. De druk op justitie neemt overal toe, zegt Guido Vermeijeren, procureur-generaal in Antwerpen.
8: Dossiers georganiseerde criminaliteit. De voorbije 4 jaar bijna 50% dossiers extra. Dat kan je natuurlijk niet blijven volhouden. De grootste stijging zien we inderdaad rond de Sky-dossiers, maar ook bedreigingen, financiële dossiers. Evengoed zijn er andere dossiers, intrafamiliaal geweld bijvoorbeeld en zeden, waar toch ook wel een duidelijke stijging is. En voornamelijk ook in de jeugddossiers.
6: De procureur-generaal pleit niet alleen voor extra middelen, maar ook voor een efficiëntere werking om justitie geloofwaardig te houden. Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden aangevallen werd door een nest Aziatische hoornaars. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Wanneer hoornaars zich bedreigd voelen, bestaat de kans dat ze aanvallen, zegt wespenkenner Dominique Soeten.
9: Volgens dat ik begrepen heb, zat ook hier het nest net boven de deur. Op het moment dat die persoon trillingen veroorzaakt, dan worden die hoornaars gealarmeerd. En zodra er één hoornaar aanvalt, dan komen er feromonen vrij, waardoor dat ook andere hoornaars in dat gevecht betrokken worden en die persoon beginnen te steken.
6: In Brandenburg in het oosten van Duitsland zijn zelfgemaakte bommen gevonden bij een verdeelstation voor elektriciteit. Een van die bommen ontplofte en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. Het Duitse energiebedrijf gaat uit van een poging tot een aanslag. In Overasselt in Nederland moeten buurtbewoners binnenblijven na het schietincident van afgelopen nacht. Daarbij viel 1 dode, 2 agenten raakten gewond. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een grote groep gewapende mannen naar een huis trok. Ze schoten op een geparkeerde auto. De politie startte meteen een grote klopjacht, zegt NOS-journalist Fanny Tijmstra.
10: Mogelijk verschuilen zich meerdere verdachten in het nabijgelegen maaisveld. Er zijn ook rookbommen daar gegooid. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost. Kortom, het is een ongekend, zoals de politiebonden en ook de burgemeester zeggen, on-Nederlands heftig geweldsbeeld wat we nu zien.
6: Eerder vandaag zijn al enkele verdachten opgepakt. Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. En in het voetbal trekt Rode Duivel Matías Fernández Pardo naar Newcastle. Dat maakt de Engelse club bekend. Newcastle betaalt zo'n €60 miljoen voor de 21-jarige aanvaller aan zijn huidige club Lille. Fernández Pardo mocht deze zomer mee naar zijn eerste WK. Hij viel 3 keer in bij de Rode Duivels. In het oosten kan er nog een bui vallen, maar vanavond en vannacht blijft het meestal droog. Minima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Tot 21 graden dan.
4: De tijdloze.
5: Stijn van de Voorde.
11: Ja, we zitten met een eerste schooldag. De start van het gerechtelijk jaar ook. Wespen die mensen aanvallen en gemiddeld weer. Daar moeten we het dus niet van hebben. Gelukkig ligt hier de focus enkel op tijdloze muziek. Veel beter. Goedemiddag ook.
5: De tijdloze.
4: Niet kapot te krijgen.

0: van Jerry Lee Lewis.
1: De tijdloze. I read the news today,
0: oh boy. Ik zei het al, het gerechtelijk jaar is begonnen. Het schooljaar is vandaag ook begonnen. Misschien heb je ook al boeken mogen kaften vandaag, op een of andere manier. Maar wat er ook begonnen is een soort van vers seizoen, ook voor de concertzalen. En dat mag je meemaken ook bijvoorbeeld nu vrijdag in Bozar, of nu zondag in de Koningin Elisabethzaal. Want daar zal Billy Corgan staan. Dat is de frontman van de Smashing Pumpkins. Alleen laat hij nu de Smashing Pumpkins thuis. En heeft wel aan een 60-koppig orkest en een 40-koppig koor gevraagd om mee te doen bij de volgende productie, getiteld A Night of Melancholy and the Infinite Sadness. Je weet, Melancholy and the Infinite Sadness is de dubbelaar van de Smashing Pumpkins. Een derde album van dik 30 jaar geleden, waar heel veel klassiekers op staan, want ze gaan het nu spelen met een koor en een orkest daarbij. En heel veel nummers zal Billy Corgan zelf niet eens op het podium staan. Nee, hij gaat dat stuk laten zingen, echt door operazangers ook. Dus het gaat iets heel bijzonders zijn. Ik heb hem daar ook over mogen praten. Je kan het volledige interview bekijken op VRT Max trouwens ook. En dan moest ik natuurlijk ook de vraag stellen, al die nummers die we kennen als vaak heel stevige grungy rocknummers, hoe moesten die dan plots gaan omzetten naar een orkestversie en hoe voelde dat om dat te doen?
2: It's an interesting thing to take songs which were written for, you know, a very aggressive rock band and recast them through an orchestra and choir. And, you know, when you're young and you're playing in a rock band, you think it has a lot to do with how hard the amps are being hit and the drums and the volume and everything. And there's something, of course, to that. But I think what's so beautiful is it takes something which is, you know, very emotional and at times painful and translates it into something sort of more beautiful.
0: En dat maakt het net tijdloos natuurlijk. Je hebt vooral die melodie, of je die nu speelt met een stevige rockband, of je laat het knallen door een orkest met een koor erbij. In essentie blijven tijdloze nummers, hoe je ze ook speelt. Daar komt het een beetje op neer. Heel interessant interview waarbij je ook nog kan horen wat zijn favoriete nummers zijn, wat zijn link is met België, en ook hoe hij dan reageert op het succes bij de jongere generatie. Want die artiesten zoals Youngblood en Olivia Rodrigo en Somber hebben hem allemaal op het podium gevraagd, omdat ze fan zijn van de Smashing Pumpkins. Als je trouwens wil gaan nog naar het concert gratis, schrijf je nog snel in voor de tijdloze nieuwsbrief. Dat kan via VRT Max. Dan ga je naar de tijdloze en daar kan je je invullen of inschrijven voor de nieuwsbrief. En volg meteen ook de tijdloze. Dat kan ook sinds nu. Dit zijn Smashing Pumpkins met een nummer uit Melancholy and the Infinite Sadness. Iets wat je op vrijdag of op zondag ook live zal horen met dat orkest.
3: De tijdloze.

The Schoolyard, dat is de plek waar het voor heel veel kinderen dan toch vooral gebeurde vandaag. Dit was Paul Simon, Me and Julio, Down by the Schoolyard. Vandaag ook een niet onbelangrijke verjaardag te vieren van Barry Gibb. Hij gaat het zelf niet meer meemaken. Hij had 80 jaar moeten worden. Onwaarschijnlijk fenomeen. Wat een singer-songwriter als het gaat over de popmuziek. Ook het disco-landschap, vooral in de jaren, een beetje jaren 60, maar vooral jaren 70. Superbelangrijk. Denk ook aan die Saturday Night Fever soundtrack. Een absolute mijlpaal was het ook. Al die nummers die hij schreef voor de Bee Gees, maar natuurlijk ook voor heel veel anderen. Denk ook aan Dolly Parton, die nummers van hem heeft gezongen. Alleszins een van de belangrijkste, meest invloedrijke componisten uit de moderne muziekgeschiedenis. Daarom een goede reden om zijn verjaardag te vieren met een van mijn persoonlijke favorieten van de Bee Gees. Het is het nummer waarmee ze eigenlijk ook echt doorgebroken zijn in die disco-periode. En waarbij de falsetstem van Barry Gibb ook vooral heel belangrijk was. Nights on Broadway, de Bee Gees.

0: Sir Gibb. Hij mag vandaag zijn 80ste verjaardag vieren. Hij was welkom in de studio, maar hij kon niet komen. Dat was het eigenlijk vooral. Daarom kan hij het niet meevieren. Dat is de enige reden. Sir Gibb dus 80 jaar vandaag. Dit is het nummer waarbij hij voor het eerst zijn heel kenmerkende falsetstem heeft bovengehaald. En het is net geworden en het was de start van een belangrijk discotijdperk waarin de Bee Gees ook wel het beste van zichzelf laten horen hebben. Dadelijk gaan we naar ons Golden Year. Dat is het jaar 1999 met Guru en Gangstar en het onwaarschijnlijke Full Clip.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh? Een neusbegot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
4: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
5: C'est bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan. Krevel.
6: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
2: Krevel. Leef

0: In de jaren 90 was Guru zeer belangrijk. Het zijn jazz met zijn project waarbij hij hip-hop combineerde met jazz. Maar ook Gangstar was ook nog altijd zijn project waar hij de stem van was. En deze folkclip die leerden we kennen in ons Golden Year.
1: De tijdloze Golden Years.
2: 1999.
0: Ja, je had allerlei genres, je had allerlei stijlen die het goed begonnen doen ook. Er kon ook veel meer. Je had ook de eerste dance bijvoorbeeld op de grote festivals. Dat kon ook allemaal in die tijd. En natuurlijk was er ook nog altijd heel veel gitaar. Je zou kunnen zeggen dat 1999 misschien wel het jaar was van The Offspring. Ze hadden al Smash uitgebracht in de vroegere jaren 90. Maar plots gaan ze een album uitbrengen. En dat is getiteld Americana. Dat komt uit in 98. Maar al die singles komen uit in 1999. Dus 99 mogen ze eerst in de AB spelen, onmiddellijk uitverkocht. En daarna mogen ze headlinen op Pukkelpop. Als dus de headliner. En er staan heel veel singles op dat album die dus uitkomen. Bijvoorbeeld in september 1999. Dan brengen ze uit dat album Why Don't You Get a Job uit. Het is een nummer dat flopt in de Verenigde Staten. Omdat het hard vergeleken wordt met Obladi Oblada van de Beatles. En ik snap de vergelijking ook wel. Maar in Europa en in Latijns-Amerika wordt het echt een van de allergrootste hits. Het is heel poppy, het is minder hard punkrock zoals ze daarvoor klonken. Maar het is vooral een grote hit en heel 1999. The Offspring en Why Don't You Get a Job.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1999.

0: Gebroken harten, dat zijn de allerergste harten, maar ze leveren vaak wel mooie nummers op. You van Das Pop is daar een voorbeeld van. We nemen een historisch feit en we koppelen dat aan een belangrijk tijdloos nummer. Het is te zeggen, Wim de Vilder is zo vriendelijk om dat te doen in deze history.
1: De tijdloze
2: history.
1: Welke historische gebeurtenissen inspireerden tijdloze artiesten?
3: Op vrijdag 30 juni 2000 komen 9 jonge mannen om het leven door verdrukking in de menigte op het Deense Roskilde Festival tijdens een concert van Pearl Jam. Na enkele nummers verliezen veel mensen hun evenwicht op een plaats die niet ver van het podium ligt. De ondergrond is glad door de regen, maar veel fans proberen toch dichter bij het podium te komen, waardoor een golfachtige beweging ontstaat in het publiek. Wie valt, kan door de druk van de menigte niet meer opstaan, waardoor anderen over hen heen vallen. Het duurt te lang voor de veiligheidsdiensten de tragedie opmerken en de band wordt geïnformeerd. Pearl Jam stopt dan wel meteen met spelen zodra ze het weten, maar op dat ogenblik komt al alle hulp te laat. De tragedie schokt de muziekwereld. Na 2000 worden veiligheidsnormen aangepast op festivals. Het publiek wordt beter uit elkaar gehouden en het veiligheidspersoneel krijgt een betere training. Wanneer Pearl Jam 2 jaar later aan een nieuw album werkt, speelt de tragedie nog steeds in hun hoofd. Het nummer Love Boat Captain is daar een goed voorbeeld van. Hierin zingt Eddie Vedder, Lost 9 Friends Will Never Know.
2: De tijdloze.
1: History.

0: All we need is love, dat is de boodschap van Eddie Vedder. Het is het nummer dat Eddie Vedder schreef naar aanleiding van de tragedie op het Roskilde Festival. 30 juni 2000, 9 mensen kwamen toen om het leven op dat festival tijdens het concert van Pearl Jam. 26 mensen gewond ook, verschrikkelijke toestanden. En het was een trauma ook voor de hele band. Dit nummer werd erover geschreven en daarom noemt ook een history. Morgen is Wim de Vilder er opnieuw met een nieuwe history.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
2: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
8: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
9: De tijdloze.
10: Niet kapot te krijgen.

Private Eyes, dat is een nummer van Hall & Oates. Dat is ook een album van Hall & Oates. Niet zomaar een album, waarschijnlijk een belangrijkste. I Can Go For That staat er ook op. Vandaag exact 45 jaar geleden uitgekomen. Het was een unieke klank ook wel die zat. Het was heel poppy, maar je had ook een beetje Motown-achtige soul die erin zat op een bepaalde manier. En dat maakt het een interessante plaat. Dus ook interessant als je vanavond naar de Waterboys kan gaan in de AB in Brussel. Ze spelen daar volgende week ook nog eens in het OLT Rivieren. Of maar vanavond dus in de AB in Brussel. Goeie reden om dit nummer nog eens te spelen. The Waterboys en How Long Will I Love You?

is een nummer van King Floyd. Dat is een Amerikaanse soul-funkzanger ook. Komt uit New Orleans. Heeft ook een andere hit gehad. Groove Me heet hij. Maar dat is een nummer dat we minder goed kennen toch bij ons. Dit is dankzij Shaggy bekender geworden. King Floyd. En Baby Let Me Kiss You. Een nummer dat ook in een zomerse playlist kan misstaan. Of niet kan misstaan. Maar ook in een herfstige. Zoals die nu ook wat aanvoelt al. Maar we gaan het niet aan ons hart laten komen. Tijdloze muziek past bij elk klimaat. En ook vooral bij elk seizoen. Dit is bijvoorbeeld een onwaarschijnlijke klassieker van een Britse band waar je misschien ooit al iets van gehoord hebt en binnenkort nog veel meer van zal horen. Oasis en Live Forever.

Genesis. Het is een band met zoveel goede nummers, maar als je dit hoort, deze Live Forever, dan weet je dat je ook nog eens in de top zit van die allerbeste nummers die ze al geschreven hebben. Volgende week kan je dus gaan kijken in een aantal cinemazalen naar Don't Look Back in Anger. Dat is de documentaire over de live-reeks of de live-concerten die ze in 2025 hebben gegeven. En er wordt gezegd dat er wel eens nieuwe concerten aangekondigd zouden kunnen worden voor 2027. Dat is allemaal nog voor later. Nu moeten we nog even stilstaan bij de realiteit. En dat is nog altijd dat de zomer er ongeveer op zit. En de Doors hebben daar ooit een prachtig nummer over geschreven.

0: Ik wil niet te negatief zijn, maar het is wel waar. Summer's Almost Gone, in dit geval gezongen door Jim Morrison en zijn vrienden van The Doors. Dit was het voor vandaag. Het is te zeggen, de Tijdloze Radio gaat gewoon rustig verder, ook na het nieuws van 6 uur.
1: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
1: Het effect voel je direct.
0: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Waar?
2: Nee, geen maar.
3: Alsjeblieft.
2: Wat blieft?
4: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
8: Ah ja?
7: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick and mix.
8: Hé, maar die lust die kooks, hè?
7: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
10: De tijdloze.
11: Het is 6:00. Goedenavond.
12: Bij een politieactie in Nederland zijn 34 mensen opgepakt, ook Belgen. De Nederlandse politie heeft tijdens een grote klopjacht 34 mensen opgepakt. Afgelopen nacht is in Overhasselt, in de buurt van Nijmegen, een man van 51 doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gemaskerde mensen naar een huis was getrokken. Bij het incident zijn ook 2 agenten gewond geraakt. De politie zocht daarna naar verdachten in een maïsveld in de buurt en op verschillende andere plaatsen in Nederland. Het Openbaar Ministerie geeft meer uitleg over de opgepakte verdachten.
13: Wat we weten is dat het een internationaal gezelschap is, zoals we nu kijken naar degenen die vastzitten. Dan gaat het over Fransen, Belgen, mensen uit Algerije, maar ook uit Nederland. En de verdenkingen lopen uiteen. Verdenking van betrokkenheid bij moord en doodslag of poging moord, doodslag bijvoorbeeld op de 2 geraakte agenten. Maar ook voor voorbereidingshandelingen van bijvoorbeeld ontvoering.
12: Het onderzoek loopt nog volop. De politie vraagt aan buurtbewoners om zoveel mogelijk binnen te blijven. Vandaag wordt in ons land het nieuwe strafwetboek ingevoerd. Dat vervangt het oude strafwetboek dat bijna 160 jaar oud was. Misdrijven worden voortaan in 8 niveaus onderverdeeld. En een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen voor hij iemand naar de gevangenis stuurt. Het strafwetboek wordt soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld. En er zijn nieuwe misdrijven, zoals ecocide, het ernstige schade toebrengen aan het milieu. Maar volgens professor strafrecht Sophie Royer is er te weinig aandacht voor cybercriminaliteit in het nieuwe wetboek.
14: We zien dat de misdrijven over cybercrime, die zijn gecopy-paste uit een wet van 25 jaar geleden. En het gaat dan bijvoorbeeld over hacking en informatica-fraude. Maar de realiteit waarin we nu leven is helemaal anders, met artificiële intelligentie en deepfakes. En de wetgever heeft er eigenlijk niet bij stilgestaan in welke mate die fenomenen ook strafbaar zouden moeten zijn.
12: In Brandenburg in het oosten van Duitsland zijn zelfgemaakte explosieven gevonden bij een verdeelstation voor elektriciteit. Een van die explosieven ging af en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit, zegt correspondent Gimbalduk vanuit Berlijn.
15: De netbeheerder en het energiebedrijf die spreken wel echt van een gerichte aanval. En ook de verantwoordelijke ministers in de deelstaat die spreken al over een aanslag. Maar de politie zegt dat het echt om een soort geïmproviseerde brandbommen gaat. Dus dat zou erop duiden dat toch misschien een beetje een amateur actie is en niet een hele gerichte terroristische aanval, bijvoorbeeld door een buitenlandse staat.
12: In de wielerronde van Spanje heeft Bastien Tronchon de 10e rit gewonnen. De Fransman was in een sprint sneller dan de Deen Magnus Kort en onze landgenoot Thibaut Nijs. Wout van Aert werd 4e. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemeen klassement. En op het EK volleybal zijn onze Yellow Tigers uitgeschakeld. Onze nationale volleybalvrouwen verloren in de achtste finale van Duitsland na 5 sets. In het oosten kan er nog een bui vallen, maar vanavond en vannacht meestal droog. Minima rond 15 graden dan. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog tot 21 graden.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
2: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95.

0: nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
0: amai,
2: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes, wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
3: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
5: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
4: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker?
5: Ja, morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
4: Oh, maar kijk eens aan. Kijk eens aan.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Wij zijn tevreden over uw werk.
8: Maar?
7: Nee, geen maar.
8: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
9: De tijdloze.
10: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... Ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
11: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
10: Elke weekdag dus, hè.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
3: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together we go further.
2: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
5: De tijdloze.
2: Het is 7 uur. Goedenavond.
6: Bij een politieactie in Nederland zijn 34 mensen opgepakt, ook Belgen. De Nederlandse politie hield een klopjacht na een schietincident in Overasselt. Vannacht liep een grote groep gemaskerde mannen daar rond en werd er geschoten. Een man van 51 is overleden. Twee agenten raakten gewond. Het lijkt om een afrekening in het drugsmilieu te gaan, maar dat is nog niet bevestigd. De 34 verdachten die nu opgepakt zijn, zijn Nederlanders, Belgen, Fransen en Algerijnen. Burgemeester Jurie Minses is geschokt.
7: Wat er vannacht is gebeurd in Overasselt gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overasselt is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands. Als burgemeester gaan mijn gedachten uit naar het slachtoffer en de nabestaanden. En zeker ook naar de gewonde agenten.
6: Het onderzoek loopt nog volop. De politie vraagt aan buurtbewoners om zoveel mogelijk binnen te blijven. Duitsland wijst naar Rusland voor het incident met een drone op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Toen werd een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens Duitsland is het overduidelijk dat de geheime dienst van Rusland daarachter zit. Duitsland neemt nu enkele strafmaatregelen tegen Rusland. Zo wordt het Russisch consulaat in Bonn gesloten. Op het EK-volleybal zijn de Belgische vrouwen uitgeschakeld. Ze verloren in de achtste finale tegen Duitsland na een spannende wedstrijd in 5 sets. De Yellow Tigers wonnen al hun matchen in de groepsfase en geloofden dat ze vandaag ook Duitsland konden kloppen. De teleurstelling is dan ook groot, zegt speelster Britt Herbots.
8: Ik denk dat iedereen het gevoel had dat er vandaag wel in zat en ik denk dat we dat zeker hebben getoond in de eerste set. Nu, oké, dan weten we ook wel dat Duitsland dan niet de ploeg is om het gewoon even te laten vallen en dat dan gedaan is. Ze zijn zeker beginnen terugvechten. Maar ik denk dat we dan op dat moment eigenlijk niet echt een antwoord hebben gehad daarna. Dus ja, ik zeg het, heel jammer.
6: In de wielerronde van Spanje heeft Bastien Tronchon de tiende rit gewonnen. De Fransman was in een sprint sneller dan de Deen Magnus Kort. En onze landgenoot Thibaut Nijs, Wout van Aert, werd vierde. Thibaut Nijs had op de rit overwinning gehoopt.
9: Wat teleurstelling, omdat die kansen niet veel komen. En eigenlijk was deze sprint wel echt 100% op mijn lijf geschreven. Ik weet niet dat er veel betere aankomsten kunnen zijn als dit. En dan maak ik een paar kleine foutjes, want ik denk wel dat ik een hele sterke sprinter heb.
6: De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemeen klassement. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft zijn wereldrecordpoging lange afstand zwemmen op zee stopgezet. Hij wou 160 kilometer zwemmen en in de Tyreense Zee voor de kust van Italië. Maar na 100 kilometer is Bonne gestopt. Hij was dan al 48 uur aan het zwemmen. Zijn lippen waren zo fel aangetast door het zoute water dat hij zijn mond niet meer kon sluiten en voortdurend zeewater binnenkreeg. Vanavond en vannacht meestal droog bij minima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Tot 21 graden dan.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
2: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 90.

Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.

0: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De tijdloze.
2: De tijdloze.
3: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken, dat is zo net meegedeeld. Het wordt een vijfdaagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen. Maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zeggen de bonden. Want er zijn geen garanties dat de problemen in de gevangenissen binnen een redelijke termijn worden aangepakt. Het gaat om de gekende problemen van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. Duitsland beschuldigt Rusland van de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Daar werd toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens de Duitse regering is het overduidelijk dat de Russen erachter zitten. Duitsland neemt strafmaatregelen, onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. En naar Duitse normen is dit een forse reactie, zegt collega Jens Fransen, maar het was dan ook niet het eerste incident.
4: 2014 waren daar ook al brandbommen gevonden. Die zijn bij toeval niet afgegaan in een vliegtuig, maar die zijn bij toeval blijven staan. Dus dat had ook een incident kunnen zijn. En Duitsland heeft een traditie van vrij rustig reageren. Dus als Duitsland nu zo fors reageert en zo duidelijk met de vinger wijst naar Rusland, ja, dan mag je wel van uitgaan dat daar ook aanwijzingen zijn. Hè. Het woord agenten is gebruikt, spionnen zeg maar. Dus ja, dat is eigenlijk wel een heel erg serieus incident. Het gaat tenslotte ook om een luchthaven waar ook burgertoestellen staan.
3: Rusland ontkent alles en zegt dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. Net vandaag zijn er in het oosten van Duitsland zelfgemaakte explosieven gevonden bij een elektriciteitscentrale. De kersverse Noorse koningin Mette Marit ligt opnieuw in het ziekenhuis, enkele uren na de eedaflegging van haar man Håkon de 8e als nieuwe koning van Noorwegen. Mette Marit herstelt van een longtransplantatie in juni, maar er zijn complicaties en daarom kon ze de eedaflegging van morgen onverwachts niet bijwonen. Op beelden is te zien dat de koning daarna zijn vrouw zelf naar het ziekenhuis brengt. Sport op het EK volleybal zijn de Belgische vrouwen uitgeschakeld. De Yellow Tigers verloren hun 8e finale van Duitsland na een spannende wedstrijd in 5 sets. In de groepsfase hadden de Belgen nog alles gewonnen en daarom was het geloof er dat ze Duitsland konden kloppen. En daarom is de teleurstelling ook groot nu, zegt speelster Britt Herbots.
5: Ik denk dat iedereen het gevoel had dat er vandaag wel in zat en ik denk dat we dat zeker hebben getoond in de eerste set. Dan weten we ook wel dat Duitsland dan niet de ploeg is om het gewoon even te laten vallen en dat dat dan gedaan is. Ze zijn zeker beginnen terugvechten. Maar ik denk dat we dan op dat moment eigenlijk niet echt een antwoord hebben gehad daarna. Dus ik zeg het, heel jammer.
3: Het weer vanavond nog kans op een bui in het oosten, elders en vannacht meestal droog en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op een bui, vooral in het westen en het noordwesten, bij temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

la vivre.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De man van 60 uit Ninove die hersendood was verklaard na een aanval door Aziatische hoornaars is overleden, dat meldt zijn familie vanavond. 5 dagen geleden werd de man tientallen keren gestoken, waardoor hij geen lucht meer kreeg en een hartstilstand kreeg. Hij werd nog gereanimeerd en belandde in een coma. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een 5-daagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen over de

0: problemen. Die van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. Maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
1: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
0: Dat Duitsland naar Rusland wijst voor de mislukte drone-aanval in Leipzig begin augustus is geen verrassing, zegt collega Jens Fransen. Op de luchthaven van Leipzig is toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig.
2: Je moet weten, die luchthaven van Leipzig is dé logistieke hub van waar vliegtuigen vertrekken in Europa naar de grens met Oekraïne. Het is vanuit Leipzig dat een stuk wapens, munitie vanuit Europa vervoerd wordt naar Oekraïne. Maar Duitsland is op dit ogenblik ook de grootste financiële donor voor Oekraïne. Als je dat bijeenlegt, dan heeft Rusland natuurlijk wel... zijn daar wel redenen voor om net daar Duitsland te gaan treffen.
0: De Duitse regering neemt nu strafmaatregelen tegen Rusland. Onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. De Russen noemen de beschuldiging een verzinsel en zeggen dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. In het voetbal trekt doelman Luca Brugmans voor 6 jaar naar Liverpool FC. Dat heeft de Engelse topclub zo net bekendgemaakt. Brugmans is 18 en komt over van Racing Genk, waar hij dit seizoen wel mag blijven spelen. Het is een toptransfer, zegt Sportza-collega Jonathan met de penningen.
3: Liverpool is de kampioen van 2 seizoenen geleden in de Premier League. Dus dat is een serieuze stap vooruit voor de 18-jarige doelman. 35 miljoen euro is wel een enorm bedrag voor een doelman die in onze eerste klasse pas 15 wedstrijden speelde. Maar daar speelt de gerenommeerde keeperstraditie van Racing Genk in mee. Voor Brugmans leverde Genk namelijk ook al Thibaut Courtois, Koen Kasteels en Mike Penders af aan verschillende topclubs voor veel centen. Eerste doelman worden bij Liverpool is voorlopig wel onmogelijk, want daar staat de ervaren Alisson Becker onder de lat. En dus mag Brugmans nog een seizoen rijpen in de eigen stal.
0: Vanavond nog kans op een bui in het oosten. Elders en vannacht blijft het meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui. Vooral in het westen en noordwesten bij temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: De Tijdloze. Dit is De Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De man van 60 uit Ninove, die hersendood was verklaard na een aanval door Aziatische hoornaars, is overleden. Dat meldt zijn familie vanavond. 5 dagen geleden werd de man tientallen keren gestoken, waardoor hij geen lucht meer kreeg en een hartstilstand kreeg. Hij werd nog gereanimeerd en belandde in een coma. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken 5 dagen van zondagavond 6 september tot en met vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers en het personeelstekort en de veiligheid. Er is wel goede wil, maar er zijn geen garanties voor oplossingen op korte termijn, zegt chef Tax van de Socialistische Bond.
3: De minister van Justitie zal wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen om te investeren in justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
2: Dat Duitsland naar Rusland wijst voor de mislukte drone-aanval in Leipzig begin augustus is geen verrassing, zegt collega Jens Fransen. Op de luchthaven van Leipzig is toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig.
4: Je moet weten, die luchthaven van Leipzig is de logistieke

0: hub van waar vliegtuigen vertrekken in Europa naar de grens met Oekraïne. Het is vanuit Leipzig dat een stuk wapens, munitie vanuit Europa vervoerd wordt naar Oekraïne. Maar twee, ja, Duitsland is op dit ogenblik ook de grootste financiële donor voor Oekraïne. Als je dat bijeenlegt, ja, dan heeft Rusland natuurlijk wel... Ja, zijn daar wel redenen voor om net daar Duitsland te gaan treffen?
1: De Duitse regering neemt strafmaatregelen tegen Rusland. Onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. De Russen noemen de beschuldiging een verzinsel en zeggen dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. De Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook in Vorst optreden. Bruel wil zich nu concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
1: In het voetbal trekt doelman Luca Brugmans voor 6 jaar naar de Engelse topclub Liverpool FC. Brugmans is 18 en komt over van Racing Genk, waar hij dit seizoen wel mag blijven spelen. Het is een toptransfer, zegt Sporza-collega Jonathan met de penningen.
3: Liverpool is de kampioen van 2 seizoenen geleden in de Premier League, dus dat is een serieuze stap vooruit voor de 18-jarige doelman. 35 miljoen euro is wel een enorm bedrag voor een doelman die in onze eerste klasse pas 15 wedstrijden speelde. Maar daar speelt de gerenommeerde keeper traditie van Racing Genk in mee. Voor Brugmans leverde Genk namelijk ook al Thibaut Courtois, Koen Kasteels en Mike Penders af aan verschillende topclubs voor veel centen. Eerste doelman worden bij Liverpool is voorlopig wel onmogelijk, want daar staat de ervaren Alisson Becker onder de lat en dus mag Brugmans nog een seizoen rijpen in de eigen stal.
1: Vannacht is het meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden bij temperaturen tot 21 graden. Meer op VRT Nieuws.be.
4: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws, mensen Brecht Schabrix. In Sint-Lambrechts-Woluwe in Brussel heeft de politie vanmiddag een fietser aangereden. Dat meldt de Brusselse brandweer. Slachtoffer is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie was onderweg voor een interventie aan een kantoor van een ziekenfonds voor een poging tot overval. Die is mislukt. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. 5 dagen van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers en het personeelstekort en de veiligheid. Er is goede wil, maar er zijn geen garanties voor oplossingen op korte termijn, zegt chef Tax van de Socialistische Bond.
3: De minister van Justitie zal wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen om te investeren in justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
2: De Noorse koningin Mette Marit heeft vanavond het ziekenhuis mogen verlaten. De koningin was eerder vandaag opgenomen wegens complicaties na haar longtransplantatie in juni. Vanmiddag kon de koningin niet aanwezig zijn bij de beëdiging van haar man koning Haakon in het parlement, omdat ze zich niet goed genoeg voelde. En de Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook optreden in Vorst. Bruel wil zich concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Uitleg door Frank Renaud in Parijs.
4: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
2: Het weer vannacht is het

0: meestal droog en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dit is De Tijdloze.

0: come inside, see my mind in kaleidoscope.
1: De tijdloze.
2: De tijdloze.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een vijfdaagse actie van deze zondagavond, 6 september, tot vrijdagavond, 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. Maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
3: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
1: De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en het ook gemunt zou hebben op Amerikaanse militairen in de regio. Bij een luchtaanval van de VS is ook een huis geraakt, zegt de Iraanse Rode Halve Maan. Daar was een huwelijk bezig. 4 mensen zijn om het leven gekomen, waaronder een kind. Er vielen ook 50 gewonden. En als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten gaan de energieprijzen weer omhoog. De afgelopen dag is de prijs voor ruwe olie weer gestegen met zo'n 5%. Ook de Europese gasprijs heeft opnieuw zijn hoogste peil bereikt in meer dan 3 jaar tijd. De prijs ligt boven de €74 per megawattuur. En zo duur is gas sinds begin 2023 niet meer geweest. Bovendien staan de gasvoorraden in veel Europese landen heel laag. Normaal worden ze tijdens de zomer aangevuld met het oog op de winter. Maar omdat prijzen al hoog stonden, is dat veel minder gebeurd. En dan tennis. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Mertens won op het hardcourt in New York van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen Maria Timofea uit Oezbekistan. Vannacht is het meestal droog. De temperatuur zakt niet onder de 13 graden. In de ochtend opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Plaatselijk is wat lichte regen mogelijk, maar het blijft overwegend droog. Bij maximaal 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.